Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: NPO Klassiek.
1: Vanmiddag om 5 uur is podium weer op het Grachtenfestival. De hele week doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij podium op het Grachtenfestival. Vanmiddag van 5 tot 6 vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
6: Met een plaksnor op en in mannenonderbroek bestormden ze de Nederlandse poppodia. Theatermaker en artiest Merel Pauw, alias Elmer. Mijn derde zomergast. Door welke films en artiesten laat ze zich inspireren? En kijkt zij überhaupt tv?
7: VPRO Zomergasten. Morgen, 8:15 op NPO 2.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit. Woongebouwen die zijn beschadigd. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. De brandweer in Rotterdam is nog altijd bezig met het blussen van een grote brand in Charlois. Bij een recyclingsbedrijf staat sinds gisteravond bouwafval in brand. Er wordt met graafmachines gewerkt om het puin uit elkaar te halen en te blussen. De brand veroorzaakt rook- en stankoverlast. Daarom was vannacht de Maastunnel in Rotterdam afgesloten. Er is opnieuw minder bos verdwenen uit het Braziliaanse Amazonegebied. Uit satellietgegevens blijkt dat er de afgelopen 12 maanden 2900 vierkante kilometer bos is verwoest. Dat is het laagste aantal in 10 jaar tijd. En sinds president Lula aan de macht kwam 3 jaar geleden, verdwijnt er minder regenwoud. In het najaar stelt hij zich opnieuw verkiesbaar als president. En hij belooft de kiezers om de komende jaren een einde te maken aan de illegale ontbossing. Nederlandse huishoudens gaven tijdens het extreme weer, de hitte, minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. En daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. En in juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de hitte. En het nieuwe seizoen in de Eredivisie is begonnen. Promovendus Cambuur ging op eigen veld hard onderuit tegen Excelsior. Het werd 4-0 voor de club uit Rotterdam. Bij rust stond het al 0-3. En ook in de Eerste Divisie is het seizoen weer begonnen. Het weer dan nog. Het wordt weer een dag met veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. En ook morgen dan blijft het nog altijd droog. Dat is al heel lang zo. Ook zonnig en weer wederom droog. Het wordt dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
5: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
6: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche 7e symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
9: Je weet het, ik geniet altijd enorm van de vroege rit naar het werk. Vooral nu de zon weer later opkomt. En er vaak, zoals vanochtend, een dekentje mist hangt op de velden en de hei. Lekker opstarten, vind ik dat. Dus het is schrikken als die ene automobilist dan toch voorbij jakkert. Het is altijd de jonge man. Genieten die minder van het leven, vraag ik me af. Goedemorgen.

0: Heerlijk zo'n pizzicato uit Duo's voor Violen van Béla Bartók. Je hoorde op viool Alexandra Prusiel en Antoine Tamesti. Het is zaterdag 8 augustus. Ja, als je iemand nu nog zou willen kleineren of uitschelden met het woord queer, dan kom je bedrogen uit. In Trouw lezen we dat het een geuzennaam is die met trots wordt gedragen. Dus dan weet je dat. En als je energiecontract bijna afloopt, dan gaan je kosten flink omhoog bij het afsluiten van een nieuwe, terwijl de prijs van aardgas de komende maanden juist opvallend laag staat. In de Telegraaf lezen we hoe de overheid daar voor een deel debet aan is. En dan het Veiligheidsberaad, dat waarschuwt voor risico's, meldt het AD. De brandweer kan het bijna niet meer aan en daar moet over nagedacht worden. En jonge Marokkaanse Nederlanders die voelen groot ongemak bij de gebeurtenissen in Ceuta. Dat zag ik in de Volkskrant. Ze zien de jongeren die de oversteek willen maken naar Europa als hun broeders, maar zelf hebben ze het juiste paspoort. Het drama in Ceuta domineert trouwens ook de voorpagina van NRC. En dan zijn er op de zaterdag natuurlijk altijd de magazines. En Jeroen Dirks, die spitsen al uren door. Wat valt er op, Jeroen?
1: Ja, Nelly Kroes.
0: Wat is er met Nelly?
1: Ze wordt geïnterviewd in Volkskrant Magazine. En het gaat over alles en nog wat ze heeft meegemaakt. En ik wist niet dat ze ooit de bijnaam de genaaldhakte panzerkruiser had gekregen.
0: Ja, als ze een man was geweest, hadden we niet zo'n naam bedacht.
1: Dat is exact wat ze er maar zelf ook zei.
0: Het is wel een beetje waar.
1: Precies. Dus, en dat is exact zoals zij ook reageert. Ja. Dus er staan wel meer leuke dingen in.
0: Nou, we hebben wel heel veel te danken aan mevrouw Kroes. Ja. Al weten we dat niet altijd.
1: Nou, dat vindt ze zelf ook wel terug.
0: Trust her, zou ik willen zeggen. Ja. Nou, straks meer uit die magazines. Techniek vandaag Tom Timmers. Goedemorgen Tom. En Pieter van Es heeft hele mooie muziek voor ons uitgekozen die we gaan draaien tot 9 uur in de ochtend. En de regie wordt gedaan door Ize Wensink. Goedemorgen Ize.
2: Hi, goedemorgen.
0: Leuk je weer te zien.
2: Helemaal wederzijds.
0: Ja, heb je nog een muzikaal nieuwtje te melden misschien?
2: Muzikaal nieuwtje, ja. Het is natuurlijk de zomerconcerten die zijn nu bezig overal in het land. Ja. En ook bij Paleis het Loo in Apeldoorn. 4 voorstellingen van Barok Opera Amsterdam. Zij maken nu voorstellingen met waar ze kijken naar historische opera's, maar dan met een moderne, interculturele bril.
0: Ook nog,
2: ja. Tof. En nu op de operatietafel ligt de opera van Mozart. Ga ik nu in mijn beste Duits zeggen, die Entführung aus dem Sarai. Het ensemble vertaalt het even naar de ontvoering uit het harem. En dat speelt zich af in een Turks paleis.
0: Ja.
2: Maar nu zijn er zijn nieuwe Turkse aria's bijgecomponeerd. Dialogen herschreven. En er is zelfs gesleuteld aan de muziek van Mozart. Ik zou het niet durven, maar zij hebben het gedaan.
0: Ja.
2: Ze doen 4 voorstellingen. Dit weekend, vandaag en morgen en volgend weekend. Ik dacht tof.
0: Ja, super.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Anders ik wel.
2: Dus ik dacht, om dat een beetje aan te keilen, heb ik de ouverture klaargezet van die Entführung aus dem Sarai.
0: Welkom bij de ochtend.

Die Entführung aus dem Serail van Wolfgang Amadeus Mozart was dat. De Akademie für Alte Musik Berlin, onder leiding van Bernard Fork. En de voorstellingen waar Ise het eerder over had, in de tuinen van Paleis het Loo in Apeldoorn, daar kun je informatie over vinden op barokopera.nl. Ik vond het leuk klinken. Ik weet niet hoe jij erover dacht.

0: Uit de waldscenen van Robert Schumann hoorde je Vogel. Vogel als prophet. Vogel als prophet.
1: Vogel. Ja, ons Duits is beide niet zo goed.
0: Nee, ons Duits is echt erbarmelijk slecht. Ik zeg altijd maar, ja, ik compenseer met een paar andere talen. Maar hier moet ik toch een keertje werk van maken. Want ik, als jullie het weten thuis, laat weten hoe ik dat vogel als prophet moet me uitspreken. Want dat wil ik gewoon goed kunnen doen. Het was in ieder geval Pavel Stevenhoff op piano. En het klonk wel heel erg als het bos waar ik dan heel vaak zelf in wandel. En dat is heel prachtig. Het is 16 minuten over 7. Je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek.
2: De soundtrack van je weekend.
0: Ja, dat gaan we samenstellen. Dat doen wij hier in de studio, maar dat doen we ook met jou. Klim in de pen of in de app of in de mail. En laat ons weten hoe jij ons helpt om de soundtrack te vullen. En wat is het thema, Ise, dat we gaan doen?
1: Het thema, ja, het is droog.
0: Ja, dat,
1: het is heel droog.
0: Ja, alle kranten staan ook echt alleen maar vol met droogte.
1: Ja, ik herinner me de laatste keer ook niet meer dat ik zelf een regentop op mijn voorhoofd heb gevoeld. Dus wij dachten, laten we muziek de studio binnenhalen om toch een beetje de nattigheid het land ook weer in te krijgen.
0: Mm.
1: Nou, wat kan dat dan zijn? Het zou muziek over waterlichamen kunnen zijn, over meren, over zeeën. Of misschien muziek over regen.
0: Ja. Hè?
1: Kan natuurlijk ook. Of muziek die, of onweer, er zit ook regen bij. Nou, of als je muziek waar je van moet huilen.
0: Oh, dat is ook water. Tranen. Ja,
1: ja, dus, dat is volgens mij een breed thema. In ieder geval muziek waardoor de nattigheid weer een beetje terugkomt.
0: Ja.
1: En volgens mij heb jij al een klein voorzetje.
0: Ja, ik kom gewoon met de grote hit. Weet je, om de boel een beetje op gang te brengen. We kunnen niet om water music heen, lijkt mij, binnen dit thema.
1: Lijkt mij ook niet.
0: Dus dat gaan we doen. En hopelijk gaan jullie ook helpen met het samenstellen van deze soundtrack. Dat kan dus via de NPO Luister-app, dat weet je. En mailen kan altijd, hè. De ochtend @kro-ncrv.nl.

0: Ja, het tweede deel van Georg Friedrich Händel's Water Music. Je hoorde Collegium 1704 onder leiding van Václav Lux. En we gaan toch weer even kijken bij Robert Schumann.
1: Toch weer? Ja, we gaan nog even oefenen op dat Duits.
0: Ja, want nee. Ik kreeg trouwens van, even kijken wie het was. Die heeft me verteld dat het inderdaad gewoon profeet is. Joris, dankjewel. Vogel, profeet Vogel, had ik moeten zeggen.
1: Vogel.
0: Maar je doet een ander stuk nu?
1: Nee, ja, ik zei ook al, je mag ook muziek suggereren waarbij je moet huilen. En ik heb bij sommige uitvoeren heb ik dat heel erg. Dus ik heb dit Abschied. Abschied.
0: Ja.
1: Afscheid, maar dan gespeeld door Maria João Pires.
0: Ja,
1: waar ik altijd een traantje moet laten.
0: Ja, dat is ook heel mooi. Laten we ernaar luisteren.

0: ja, Ise Wensing zei het zelf al. Ja, hij houdt het eigenlijk niet droog. Dus ik heb even zakdoekjes moeten brengen. Gaat het weer een beetje?
1: Ja, gaat wel.
0: Ja, heel mooi hoor. Heel erg mooi. Abschied uit diezelfde waltzene van Robert Schumann. En nu was het Maria João Pires op piano. We hebben een verzoek van een van jullie binnen. Hans, hier komt jouw verzoek. Il pleut sur Nantes.

0: Ja, zingen, prachtig. Barbara hoorde je. Il pleut sur Nantes op verzoek van Hans. En ik wil even Erik en zijn familie heel veel sterkte wensen. Met, ik lees je berichtje, Erik. En dat voel ik heel diep. Dus bij deze. Het is 7:30. En de hoogste tijd voor het nieuwsoverzicht. Het is zaterdag 8 augustus. Er zijn opnieuw doden gevallen vannacht bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. De laatste dagen schiet Rusland telkens ballistische raketten af op Oekraïne, omdat die moeilijk te onderscheppen zijn. Oekraïne vraagt wel om betere luchtafweer, maar die is duur en schaars. De Verenigde Staten willen de nieuwe president van Colombia $1 miljard aan steun verlenen. De radicaalrechtse Abelardo de la Espriella die zei tijdens zijn verkiezingscampagne dat hij het narcoterrorisme in zijn land meedogenloos wil aanpakken. En daarvoor is hij bereid om het Amerikaanse leger toe te laten op Colombiaans grondgebied. Gisteren werd de la Espriella geïnstalleerd. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor alle mensen die van en naar Italië reizen. De maatregel volgt op de grenscontroles die Italië instelde nadat tienduizenden Marokkanen naar Ceuta probeerden te vluchten. Hoewel de meeste...
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Kijk, daarom hou ik nou van Dvorak. Er zit altijd wel een of ander verrassingje in. Dat je denkt, van nou, we zijn er bijna. En dan komt hij nog even. Ik hou daar heel erg van. Het Dumky Piano Trio hoorde je van onze Dvorak. In de uitvoering van Bush Trio. En dan wil ik even een berichtje voorlezen van Carolien met een verzoekje. Even kijken, Carolien, waar heb ik je nou gelaten? Nou, dat is hier ben je. Ze zegt, goedemorgen, altijd een team. Droog. Nou, hier in het noorden valt het wel mee, zegt ze. Gisteren onder de paraplu naar de supermarkt. De tuin staat er wilderig blij. Maar ze kent de problemen in de rest van het land en Europa. En daarom voor iedereen een dromerig muziekje over witte bloemen die op het water drijven. White Flowers Take Their Bath van Meridi.

0: een beetje met water spelen als je het heel warm hebt. Je d'eau, hoorde je. Op verzoek van Thijs Thorn.
1: Die gaan we nu horen.
0: Oh, die gaan we nu horen. Sorry, ik ben even in de war. Ik moet even natuurlijk die prachtige bloemen afkondigen. The white flowers take their bath. Ja, ja, mensen, dat is hoe het is. Marie Samuelsen hoorde je op viool. Samen met Scoring Berlin onder leiding van Jonathan Stockhammer. En dat was muziek van Meridi. Ja, nu gingen we pas die prachtige
2: prachtige Ravel
0: draaien. Voor Thijs.

0: Thijs zei zelf, het is sprankelende muziek als waterdruppels. En ja, dat vond ik ook. Muziek van Maurice Ravel op verzoek van Thijs Tonnaar. Ja, pinkeltje dan maar. Want Jeroen is al echt sinds het nog heel donker was bezig met het magazine-overzicht. Zijn ze een beetje leuk?
1: Ik vind het wel leuk. Ook wel indrukwekkend.
0: Ja,
1: ze zijn er nog niet helemaal uit. Bij Trouw bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die krant vraagt lezers deze zomer om voorstellen te doen voor de extra 8e hoofdzonde.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, ongebreideld consumentisme, zegt de ene lezer. Scrolldrang, zegt een ander. Ook wel beeldgebondenheid of schermkluistering genoemd.
0: Leuk. Ja. En dan ook nog een mooie moedeloosheid. Of wie het allemaal heel erg mooi wil zeggen. Acedia. Want dat is niet alleen moedeloosheid, maar ook hopeloosheid. Dus dat samen. Nu rampen en problemen van alle kanten op ons af lijken te komen, is het gemakkelijk om het op te geven. Maar het is ook een zonde, suggereert een van de lezers. Eind augustus publiceert Trouw de nieuwe hoofdzonde.
1: Het is de kick van het onverwachte. De vogel van mega ver weg die je plotseling tegenkomt. Dat zegt vogelaar en podcastmaker Arjan Dwarshuis. Juist die kick is volgens hem de reden dat vogels kijken al lang geen oude witte mannen hobby meer is. Kemphanen, zilverreigers, de zeearend, oehoe. De oehoe, honderden lepelaars. Het is insane wat je op een doordeweekse zomeravond kunt spotten op de Oostvaardersplassen.
0: En toch is vogels kijken niet alleen maar leuk, zegt Dwarshuis in de Telegraaf. Want wie goed kijkt, die ziet dat kleine soorten juist het onderspit delven. Door toedoen van de mens zijn de afgelopen 1000 jaar 2000 vogelsoorten uitgestorven. 2000, dat is heel veel. Met de inpoldering van de Zuiderzee verloren veel steltlopers hun leefgebied. En de zomertortel die Dwarshuis als kind nog spotte, ja, die is helemaal verdwenen.
1: Leesclubs zijn er in alle soorten en maten natuurlijk. Maar de samenleesclub in Uden-Oost is toch een geval apart, staat in het AD. Wie wil, die komt. En je hoeft van tevoren geen boek gelezen te hebben. Leesbegeleider Tineke die dacht toen ze begon, ik doe het gewoon. En de deelnemsters in de club, allemaal in de 70, luisteren en zijn blij dat ze, zoals ze er eens zegt, woorden krijgen aangereikt voor wat ze voelt.
0: Nou, dat is mooi. Het zijn geen simpele teksten die de samenleesclub oppakt. De roman De Eerste Vrouw van Jennifer Nansubuga Makumbi, die staat op het programma bijvoorbeeld. Tineke leest voor, en ik citeer, wat ik ervan denk is dat de liefde in je huwelijk begint te slijten. Maar wat is daar zo bijzonder aan? Liefde slijt op den duur. De club laat de tekst even op zich inwerken en dan zegt een deelnemster, slijten is ook een ander woord voor polijsten.
1: De genaaldhakte panzerkruiser, zo noemde schrijver Gerrit Komrij haar. Het was natuurlijk zo seksistisch als wat, maar Nelly Kroes moest er wel om lachen, vertelt ze in Volkskrant Magazine. Als minister, maar vooral ook als eurocommissaris, nam ze snoeiharde besluiten. Zo legde ze Microsoft een boete op van 500 miljoen euro vanwege de koppelverkoop van Windows Media Player met Windows.
0: Opmerkelijk genoeg is het niet de boete, maar het doorvoeren van roaming, waar Kroes het meest trots op is. Ze verbood de telecombedrijven om extra kosten te berekenen voor bellen of internetten in de EU. Maar waarom is ze zo trots op dat roamingverbod? Nou, omdat, zegt ze zelf bescheiden, dat ze ongeveer het enige echte besluit is waarvan de mensen zeggen, oh ja, dat ken ik. Ja, dat ken ik ook.
1: En NRC stort zich op de ongekende populariteit van de fotobooth, oftewel het fotohokje, voor pasfoto's. Je hebt AI, je hebt selfies, je hebt socials, maar we laten die 4 fotootjes maken door een machine waaraan geen mens te pas komt.
0: En dat zou juist wel eens de kracht kunnen zijn van zo'n hokje. In tegenstelling tot de fotograaf die toch een keuze maakt voordat wordt afgedrukt. Die oordeelt, machine oordeelt niet. En bovendien, als je daar achter een gordijntje gaat staan, dan sta je niet alleen tegenover een camera. Je staat vooral ook tegenover jezelf. En je kunt dus ongegeneerd experimenteren met gezichtsuitdrukkingen. Wie heeft het niet gedaan? Je hebt vast ook nog zo'n serietje thuis liggen, Jeroen.
1: Ja, ik vind het ook wel zo leuk met z'n tweeën te doen.
0: Ja, dat.
1: Mijn dochter of zo. Ja. In zo'n fotobooth.
0: Ja, fotobooth, precies. Nou, ik vond het allemaal hele leuke dingen waar je mee kwam. En ze zijn allemaal verder te lezen in de magazines dit weekend.

0: Ja, gitaarmuziek, daar weet je het bijna wel. Dan is het Gerard Bos die het heeft aangevraagd. Goedemorgen, Gerard. Je hoorde Lagrima van Francisco Tárrega. En jullie zijn heel fijn bezig met het samenstellen van de soundtrack van deze zaterdag. Eens kijken wat ik hier heb. Dit komt van Jeannette. En die zegt, goedemorgen lieve mensen. Nou, goedemorgen lieve Jeannette. Donder en bliksem, zegt ze. Het noodweer komt vanaf de zee naar ons toe in La Tempesta del Mare van Vivaldi. Oh, Jeannette, die weet dat als ze Vivaldi is, dat ik altijd ja zeg. Dat bij deze. Hij gaat gedraaid worden. En ze zegt ook nog misschien de uitvoering van Lucy Horsch. Hebben we die?
1: Zeker.
0: Die hebben we klaarstaan. Jeannette, ga ervoor zitten. Komt-ie.

En weg was die storm weer. La Tempesta del Mare van Vivaldi hoorde je met Lucy Horsch op blokfluit. Nou, we gaan eruit voor het eerste uur. Strakjes hoor je wat we nog meer gaan doen. Het is echt heel mooi wat we in het tweede uur doen, maar dat laat ik even open. Paul vraagt aan Mavlast van Smetana. Nou, daar hebben we nog het laatste flatje van. Tot straks na het nieuws.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert brengt de Spaanse zomerzon naar je toe. Het Spaans Nationaal Orkest speelt op zwepende muziek van Ravel en de Falla. En het zwoele Concerto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo. Mis het niet. Morgen om 8 uur het Spaans Nationaal Orkest in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Met een plaksnor op en in mannenonderbroek bestormden ze de Nederlandse poppodia. Theatermaker en artiest Merel Pauw, alias Elmer. Mijn derde zomergast. Door welke films en artiesten laat ze zich inspireren en kijkt zij überhaupt tv?
3: VPRO Zomergasten. Morgen, 7:15 op NPO 2.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 8 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charlois is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast en daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net zoals wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingsbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald. En er wordt nog altijd nageblust. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen, onder wie een kind. Volgens de gouverneur van de Oekraïnse regio waren er ook 3 gewonden. In verschillende delen van de stad waren explosies te horen, ook braken branden uit. Rusland gebruikt ballistische raketten en drones bij de aanvallen. En Oekraïne heeft al weken te weinig munitie voor raketafweer. Nederlandse huishoudens die gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld wordt overgemaakt of gepind. Vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit wegens de extreme hitte. In supermarkten werd er toen wel veel meer gepind. En in Colombia is een nieuwe president beëdigd. De ultrarechtse Abelardo de Prestia, die won de verkiezingen van afgelopen juni. En de Trump-gezinde is een politieke outsider die radicaal wil breken met het beleid van zijn linkse voorganger. De president zei dat hij hard op wil treden tegen drugskartels door orde, gezag en vrijheid te herstellen. En ook kondigde hij aan dat Colombia zich zal aansluiten bij een samenwerkingsverband tegen drugsbendes dat onder leiding staat van de VS. Het weer nog. Vandaag veel zon. De temperatuur die loopt op naar 24 graden in het noordwesten tot lokaal 28 in het zuidoosten. Morgen nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
0: NPO Klassiek. KRO NCRV. De ochtend met Aldit Hunkar.
4: Omdat we allemaal wel iemand zijn kwijtgeraakt, een kort gedichtje van Toon Hermans. Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje. En ieder beetje dat je sterft, het is vreemd, maar dat vergeet je. Het is je dikwijls zelf ontgaan. Je zegt, ik ben wat moe. Maar op een keer, dan ben je aan je laatste beetje toe. Fijn dat we allemaal wakker geworden zijn vandaag. Goedemorgen.

0: Ja, Marielle Labeck hoorde je op piano, een van de zussen Labeck. Hun vader is arts en rugbyspeler en zingt ook nog in een koor. En hun moeder leerde de twee meiden piano spelen toen ze 3 en 5 jaar oud waren. Marielle Labeck speelde nu Morceau pour piano d'un jardin clair, muziek van Lili Boulanger. Ja, je luistert naar de ochtend op NPO Klassiek. We zijn er tot 9 uur. Strakjes in dit uur, daar verheug ik me echt op, een gesprek met een componist over een theatervoorstelling tussen het rijpe graan in Groningen. Ik heb daar allerlei plaatjes bij, dat lijkt me heel mooi. Later dit uur het boek van de week. Grietje Braaksma, die vertelt ons meer. Ja, we hebben nog ruimte voor 1 of 2 suggesties voor onze soundtrack, dus blijf ze insturen. En ja, Tom Timmers die is er voor de knopjes en de schuifjes hier. Dank je wel daarvoor, Tom. Pieter van Nes die voorziet ons van muziek. En Ise Wensink die doet de regie. Ja, je laat me wel heel hard werken vandaag.
1: Ja, dat is altijd op de zaterdag, hè? Ik kom ook altijd. Meestal is het dan, kom je zo fijn met klassieke muziek je dag in als je hier hebt gewerkt. Oh. En vandaag dan moet je eigenlijk gelijk weer bijslapen in de trein.
0: Zeker, dat ga ik ook doen.
1: Ja. Ja. Nou, jij moet rijden.
0: Dus, ja, ik moet rijden, ja. Dat is waar. Verheug je specifiek op iets muzikaals dit uur of denk je van lekker doorgaan?
1: Nou, er staat natuurlijk van alles klaar, maar we hebben van meerdere mensen de regendruppelsonate van Chopin aangevraagd gekregen. Dus ik beloof, die komt nog wel ergens.
0: Die komt ergens langs. We houden je aan je woord. Welkom bij deel 2 van de ochtend.

0: Ik denk toch dat ik in een vorig leven Italiaanse ben geweest. Zoveel houd ik van alle muziek van Antonio Vivaldi. Het gaat zo broeien in me wanneer ik het hoor. En ik word er blij van en zo vervuld. Begrijpen jullie wat ik bedoel, jongens?
1: Zeker.
0: Vervuld, dat is niet overdreven, toch?
1: Nee, een beetje, maar dat mag ook.
0: Een beetje pathos en drama is mij niet vreemd. Ja, je hoorde op viool in dit geval Enrico Cassazza en op hobo Pierluigi Fabretti. En ze speelden samen met Les Musiciens du Prince Monaco. Dus de prins van Monaco heeft zijn eigen orkest. Onder leiding van Gianluca Capuano.

0: Bij het samenstellen van zo'n programma kijkt Pieter van Nes echt ook ver over 's lands grenzen heen. Dat vind ik leuk. En dit is ook een manier om de mensen van Venezuela indirect een beetje een boost te geven in deze moeilijke tijden. Want dit was het Simón Bolívar Symphony Orkest uit Venezuela onder leiding van Gustavo Dudamel. Met muziek van Alberto Ginastera, uit een balletsuite voor orkest, hoorde je Danza del Trigo. En dat betekent graandans. En ja, over graan gesproken, bijna 14 minuten over 8. We gaan naar Groningen. Nou ja, de mensen die er wonen zijn er natuurlijk al. En wij verplaatsen ons even denkbeeldig, maar je snapt wat ik bedoel. In het Oost-Groningse dorp Oostwold gaat namelijk vandaag de nieuwe locatievoorstelling De Graanrepubliek in première. En dat is een stuk gebaseerd op het gelijknamige boek van Frank Westerman. Het is een verhaal over de klassenstrijd en de liefde met veel muziek, waarbij zowel acteurs als publiek zich bevinden te midden van een goudgeel wuivend graanveld. En daarover praat ik met Reinoud Douma, de artistiek leider van Zummerbühne, het gezelschap dat de Graanrepubliek brengt. Goedemorgen, Reinoud.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat leuk zeg. Ik zag foto's en een video van een paar weken geleden. Het ziet er werkelijk schitterend uit daar in Oostwolde. En afgelopen woensdag dan de première van de Graanrepubliek. Hoe is die gegaan?
1: Ja, dat was nog een try-out. We hebben 3 try-outs en vanavond is de daadwerkelijke première.
0: Aha, juist.
1: Ja. Nou, maar die try-out was al fantastisch. Mm. Het publiek is heel enthousiast en we hebben steeds geluk met het weer. Het is locatietheater, dus wij spelen buiten.
0: Ja, je zit buiten in dat graanveld.
1: Ja. Het publiek is de tribune in het graan staan en het decor is eigenlijk ook in het graan. Dus je zit in het goudgele graan.
0: Schitterend. Echt goed bedacht ook. Regisseur is Tom de Ket, die noem ik maar eventjes. Hoe gaat het tot nu toe met de kaartverkoop?
1: Ja, we zijn heel blij, want alles is al uitverkocht. Het is minder leuk voor de mensen die nog willen komen kijken en luisteren, maar alle voorstellingen zijn uitverkocht.
0: Alles is uitverkocht?
1: Ja.
0: En gisteren was dat nog maar voor een groot deel. En nu is alles uitverkocht.
1: Nou, gisteren ook al, maar dat maakt niet uit hoor.
0: Nee, tenminste, dat dacht ik, maar dat is niet zo. Nou, dan kan ik niet gaan. Wat jammer nou. Oké, neem ons dan even mee. Want ik heb wat gezien, maar dan natuurlijk helemaal niks van het theaterstuk zelf. Omschrijf het even voor wie het nog niet gezien heeft. Breng ze daar naartoe, de mensen die dat kaartje al hebben.
1: Ja, nou, het is een boek wat bijna anderhalve eeuw beschrijft van dat gebied in Oost-Groningen. En het beschrijft eigenlijk de hele opkomst van die heren, boeren die nogal welvarend dat graan verbouwden, maar ook hoe zij hun landarbeiders behandelden. Ja. Je zou bijna kunnen zeggen, het was bijna nog slavernij. Het was echt een eeuw geleden, maar ongekend. En wij hebben gekozen, Tom de Ket, regisseur en bewerker, om niet het hele boek te spelen, maar om de periode te spelen die begint bij de grootste staking. Dat was in 1929 tot 1945. En daar volg je hoe de landarbeiders tot die staking komen. En wat dat verder voor gevolgen heeft gehad en wat voor wonden dat slaat in de bevolking.
0: Ja, het klinkt als een politiek stuk. Heb ik daar gelijk in?
1: Nou, het is theater, hè, dus het is niet politiek, maar het behandelt wel degelijk die grote klassenstrijd die er geweest is tussen arbeiders en herenboeren en ook hoe de overheid daarmee omgesprongen is, die bijvoorbeeld het leger daar naartoe wilde sturen.
0: Om de boeren neer te slaan?
1: Om de arbeiders neer te slaan, want die arbeiders die gingen staken, ja.
0: Ja. Het klinkt in mijn oren toch een soort van actueel, maar dan moet je weten dat ik gisteren in de vroege ochtend een JOVD'er, de jongerentak van de VVD, op de radio hoorde zeggen dat we los moeten van het onderscheid tussen arbeiders en rijken. Want, zei hij, we zijn allemaal mens.
1: Ja.
0: Hoe actueel is dit dan toch?
1: Nou, dat is ook zeker een van onze conclusies in de voorstelling. Mm-hmm. Maar je ziet ook dat keuzes maken als je welvaart in het gedrang komt of voor jezelf opkomen, als je onrecht aangedaan wordt, dat dus helemaal niet zo makkelijk is.
0: Nee, omdat?
1: Omdat je moet een lange adem hebben, je moet moed hebben, je moet goed naar elkaar kunnen luisteren. Ja. Dat is ook heel moeilijk als verschillende groepen in een samenleving.
0: Precies. Ja. Daarom heet het ook een samenleving, hè? Ja, ik vind het een waanzinnig project dit, Reinoud. Ontzettend veel dank en heel veel succes de komende tijd. Wat gebeurt er met het graan na 6 september, jullie sluitingsdag?
1: Ja, wij hopen dat het nog zo lang mogelijk staat. Het is ook graan dat we wat later gezaaid hebben dan gebruikelijk, want anders zou het er nu al af zijn.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat het nog 4 weken gaat staan. En dan,
0: dan wordt het geoogst. Ja. Nou, dat is wat graan, dat is waar graan voor is, hè. En nu is het ook nog een prachtig decorstuk. Heel veel toi daar in het noorden van het land met de Graanrepubliek. Die is dus nog tot 6 september te zien. En het is in Oostwold in de gemeente Oldambt. En nou, alle voorstellingen zijn al uitverkocht. Dus als je dacht van ik ga er naartoe en je hebt nog geen kaartje, dikke pech. En dikke dank ook aan Reinoud Douma.

0: Het zesde deel uit de Messe à quatre coeurs, de mis voor vier koren van Marc-Antoine Charpentier. Het Sanctus. Ja, ik vind dat altijd mooi, die mismuziek. En je hoorde de ensemble Correspondance onder leiding van Sébastien Dossé. En Pieter van Nes die schrijft erbij, daar hebben we ze weer. Voedzame muziek, omdat het vol koren is. Ja, dat vind ik gewoon grappig.
1: Dat is leuk.
0: Heeft hij gewoon voor mij bedacht dat ik dit kon zeggen vanochtend. Heel veel mensen hebben aangevraagd de Raindrop Sonata van Frédéric Chopin. Omdat ons thema water en droogte is. Ja, als jullie met zoveel hetzelfde aanvragen, dan kunnen we niet anders dan dat gewoon doen.

0: Ballet de la Nuit, hoorde je. En de uitvoerende waren de ensemble-correspondants onder leiding van Sébastien Dossé, die we vandaag dus twee keer in het zonnetje zetten.
1: Zekers, maar dit was nog niet Ballet de la Nuit.
0: Nee?
1: Dit was de regendruppels.
0: Zit ik weer te klooien? Natuurlijk zit ik... Pardon, dat woord had ik niet eens moeten gebruiken. Dit was de Raindrop Sonate. Ik ben niet geschikt voor de zaterdag. Ik denk dat ik dat in mijn contract ga laten zetten.
1: Ja, maar dat is gezellig. Dat is leuk.
0: Het is wel gezellig, maar ik maak wel heel veel fouten. Omdat we het live zitten samen te stellen eigenlijk. En dat is ontzettend leuk. Maar mijn administratie klopt dan niet even goed. Natuurlijk was dit Chopin. Wat zit ik nou toch te mekkeren? De Raindrop Sonate. En dan nu... Ballet de la Nuit.

0: vliegt hij weg. De oehoe terug naar het bos, want het ballet van de nacht is voorbij en hij moet weer gaan slapen. Ensemble Correspondance hoorde je onder leiding van Sébastien Doucet. Bijna 8:58, het nieuwsoverzicht op deze zaterdag 8 augustus. De brand bij het recyclingbedrijf in Rotterdam-Zuid is onder controle. De hele nacht is geblust nadat de lading bouwafval in brand was gevlogen. Uiteindelijk is het puin met graafmachines uit elkaar gehaald. De brand veroorzaakte veel stank- en geuroverlast. En vanwege rook moest een aantal wegen, waaronder de Maastunnel, tijdelijk dicht. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland. Als ook het Huis van Afgevaardigden akkoord gaat, kan president Trump 100% importheffingen opleggen aan landen die afnemers zijn van Russische energie. Zoals India, China, Japan en ook een aantal landen van de Europese Unie. Tijdens de warme dagen in juni is er beduidend minder geld uitgegeven in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van ABN AMRO. In de grote steden zochten mensen het terras op en viel het nog mee met de afname van de uitgaven. Het was vooral buiten de grote steden waar een merkbare dip in de uitgaven te bespeuren viel. Uit het onderzoek blijkt dat vooral veel ouderen binnenbleven. En
1: je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De eerste van de Nocienne van Erik Satie. Je hoorde Sean Shebe uit Schotland op gitaar. Ik ga een stukje voorlezen uit ons boek van de week. In een cultuur waarin het niet normaal is om dingen te zeggen als ik hou van je, ik vind het zo erg voor je, ik mis je, enzovoort, vindt de mens andere manieren om zijn liefde te uiten. Ik heb al geschreven dat onze moeders heerlijke banitsa bakten uit hun zwijgen. En mijn vader onderhield een tuin, en wat voor een tuin. Dit was, vermoed ik, hun verklaring van liefde aan ons. Mijn broer en ik zeiden tegen hem, mijn vader dus, houd toch op, waarom verknal je je gezondheid met al dat gegraaf, watergeven, opbinden, en uiteindelijk droogt de helft ervan uit, of wordt door de wormen kapot gemaakt? We kunnen dit net zo goed allemaal in de winkel kopen. We zeiden dit natuurlijk omdat we zagen dat hij uitgeput raakte. En nu weet ik dat hij iets anders produceerde. Iets wat niet in de winkel te krijgen was. Ja, dit komt uit het boek De Dood en de Tuinman van de Bulgaar Georgi Gospodinov. En daar ga ik zo meteen over praten met Grietje Braaksman. Eerst Songs from the Gardener. Do not go, my love.

0: De stilte hoorde er ook nog bij, vond ik zelf. Op piano Nico de Villiers, zeg ik maar, uit Zuid-Afrika. En de prachtige zang was van Siobhan Stagg uit Australië. Songs from the Gardener, Do Not Go My Love. Gecomponeerd door Richard Hageman of Hageman Hageman. Ik laat het erbij. Het is 11 minuten over 8:30 op deze zaterdag. Het is hoogste tijd voor ons boek van de week. Ik zei het al eerder, De Dood en de Tuinman. En voor wie meekijkt, dit is hoe die eruit ziet. Het is geschreven door de Bulgaarse schrijver Georgi Gospodinov. En het is een tip van Grietje Braaksma van Rossum in Amsterdam. Goedemorgen, Grietje.
1: Dag Aldit, goedemorgen.
0: Ja, fijn je weer in mijn oren te hebben. Vertel eens.
1: Ja, fijn, ja, zeker.
0: Vertel eens, wat voor boek is het?
1: Nou, mensen moeten niet schrikken van De Dood en De Tuinman. Want Georgi zegt heel duidelijk, dit is geen boek over de dood. Dit is over een boek over het leven dat eindigt. En dat vindt hij totaal iets anders. En dat vind ik ook, Aldit.
0: Ja?
1: Hij is...
0: Ja, hoe zie je het verschil?
1: Nou, het verschil is dat iemand in onze gedachten blijft. En vooral onze oude ouders die sterven, die we kwijtraken. Maar de manier waarop we over ze praten en de verhalen die we over ze vertellen en de verhalen die ze ons hebben verteld, dan blijft iemand bij je. Ja. Dat is een leven wat nog bij ons leven hoort. Ja. En weet je al dit? Al onze ouders, of ze nou jong of oud, ooit raken we ze kwijt. En dan gaan we nadenken over wat ze voor ons hebben betekend. En dat doet hij zo ongelooflijk mooi in dit boek. Mm-hmm. Het is echt een ode aan die vader en die zorg voor de tuin. Ik vond ook de passage die je voorlas ontroerde me weer opnieuw,
0: ja,
1: al dit.
0: Ja, heel
1: want
0: mooi.
1: Dit boek, ja, dat is zo mooi. De eerste zin uit dit boek zegt alles. Mijn vader was een tuinman. Nu is hij een tuin.
0: Ja, prachtig.
1: Ja,
0: ja, ja. Vertel daar eens over die tuin van die vader. Het speelt een grote rol in het boek, in het leven van het hele gezin.
1: Ja, want die tuin is eigenlijk een metafoor voor het leven. In de tuin gaan dingen dood, maar dingen bloeien ook op. En als je snoeit, komen ze weer rijker op. En die vader is zo zorgvuldig met die tuin. Daar legt hij zijn hele ziel en zaligheid in. En hij weet precies, nu, deze dag moet ik dit doen. En morgen moet ik dat doen. En die zorgzaamheid, dat is ook de verbeelding van de liefde. De liefde voor zijn gezin. En dat is zo ontzettend mooi verteld. En nogmaals, het is geen verdrietig boek. Het is een troostrijk boek. Mm-hmm. En ik hoop niet dat mensen zich laten afschrikken door de dood, want het is vooral een boek over verhalen en liefde voor de ouders.
0: Ja, voor de ouders. En eigenlijk misschien ook allen die ons ontvallen, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dus is het dan misschien toch een tikje zwaar op de hand? Als je zegt het is niet sentimenteel, is het dan een beetje zwaar of ook weer niet?
1: Nee, altijd totaal niet. En ik heb het gelezen en ik wil altijd heel goed voorbereid zijn. Toen ben ik het opnieuw gaan lezen. En je moet ook af en toe lachen, want die vader was ook zo leuk. Die vader zei altijd als hij ook pijn had, niks aan de hand. Kijk, zo.
0: Klinkt als mijn vader, ja.
1: Ja, nou, ja. Altijd dat bedoel ik. En ook als mijn vader, het is zo herkenbaar. Niks aan de hand.
0: Juist.
1: En dan denk ik, ja, en alles is zo prachtig verteld. Nee, het is geen zwaar op de handboek, zeker niet.
0: Nou, ik heb hem in mijn hand, maar ik heb hem ook een beetje aan Ise beloofd. Dus ik ga hem gewoon komen kopen ergens in de winkel. Het ziet er ook heel prachtig uit, vind ik. Uitgeverij Ambo Antos kun je het boek halen. Grietje, ik spreek je volgende week weer en daar verheug ik me nu al op.
1: Ja, ik ook. Dag Aldit. Goeiedag.
0: En een fijne dag voor jou. De Dood en de Tuinman dus. Van schrijver Georgi Gospodinov. Ambo Antos, zei ik al. Ons boek van de week is het. En ik mag er eentje weggeven. Hoera, hoera. Stuur een berichtje als je interesse hebt. En dat doe je het snelste via de gratis NPO Luister-app. Maar je mag natuurlijk ook gewoon mailen. deochtend@kro-ncrv.nl. Laat weten waarom je dat boek graag zou willen. En wie weet ben jij de winnaar. Dit exemplaar gaat naar Ise. Alsjeblieft.
2: Dankjewel.

Hele mooie muziek van Constantia Gurzi, die ook leiding gaf van het Lucerne Festival Contemporary Orchestra. Het was Niel dat je hoorde, Two Angels in the White Garden. En daar het vierde deel van, getiteld The White Garden. En dat past nog allemaal bij ons boek dat we weggeven. En waar je nog een paar minuten de tijd voor hebt om ons te laten weten waarom jij graag dat mooie boek zou willen ontvangen. De Dood en de Tuinman gaat het over. Laat het ons weten.

Je hoorde Le Jardin Féerique uit Ma Mère Loire. Oftewel, Moeder de Gans in de Veetuin. Muziek van Maurice Ravel op piano, Alexandre Tarot en Bertrand Chamaillou. Er kwamen heel veel inzendingen binnen van mensen die het mooie boek willen. En allemaal met prachtige verhalen. We hebben er eentje uitgekozen van Marja Snoek. Jij krijgt het boek van ons. Marja schrijft, ik zou dit boek heel graag aan mijn vriendin Karin geven. Fanatiek lezer en tuinierster. En nu helaas bezig om alles rondom haar eigen dood te regelen. Dit boek zou ze zelf kunnen lezen en daarna aan haar drie zonen door kunnen geven. Wie weet brengt dat mooie gesprekken op gang nog voor ze overlijdt. Nou, dat verdient het mooie boek De Dood en de Tuinman. Het komt naar je toe. Marja, dank je wel voor je inzending. We gaan afronden. Het was een hectische, prachtige, fijne ochtend. Tenminste, zo heb ik het ervaren. Zometeen Musica Religiosa met Elsbeth Grütke. Namens Pieter, Ise, Jeroen en Tom wens ik je een fijn weekend toe. Morgen zit Pieter hier, vanaf maandag Andrea. En ik mag vrijdag weer. Tot dan, we gaan eruit met Singing in the Rain. Dag!

0: NPO Klassiek.
1: Vanmiddag om 5 uur is podium weer op het Grachtenfestival. De hele week doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij podium op het Grachtenfestival. Vanmiddag van 5 tot 6 vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
2: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belchia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 9 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederlandse huishoudens gaven tijdens de extreme hitte minder geld uit. Uit onderzoek van ABN AMRO blijkt dat er op extreem hete dagen minder geld werd overgemaakt of gepind, vooral op het platteland. Daar wonen relatief gezien meer ouderen die met de hitte binnenblijven. In steden zoeken mensen juist vaker verkoeling buitenshuis. In juni riep het KNMI voor het eerst code rood uit vanwege de extreme hitte. In supermarkten werd toen wel meer gepind. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Schaarloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. De brand veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast en daarom werd de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer opengegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Er wordt nu nog wel nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een rijverbod voor vrachtwagens, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Zo moeten problemen voor bedrijven worden verminderd. De maatregel valt wel samen met de vakantiedrukte. Volgende week eindigen de eerste schoolvakanties in Nederland. Het gaat steeds beter met het Amazonegebied in Brazilië. De ontbossing is in een jaar tijd opnieuw afgenomen tot het laagste punt in 10 jaar. Er verdween 2900 vierkante kilometer bos. Vorig jaar was dat nog 4500 vierkante kilometer. Het weer, vandaag geregeld zon en de temperatuur loopt op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Ook morgen zonnig en droog en dan 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster.
2: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
0: NPO Klassiek. EO. Musica religiosa. Met Elsbeth Grütke.

Goedemorgen, welkom bij Musica Religiosa midden in de zomer. En het is weer eens tijd voor een hele uitzending vol met telgen uit de Bach-familie. In alle soorten en maten heb je ze. Dit was bijvoorbeeld een achterneef van Johann Sebastian Bach met de naam Johann Bernhard Bach. Johann Christoph Bach, die nu aan de beurt was een neef van de vader van Johann Sebastian Bach. En hij was geroemd in de familie en hij werd de Grote genoemd, of de Diepzinnige. Dit is van hem het mooie motet Fürchte dich nicht.

Johann Christoph Bach, prachtig motet. En hij had de bijnaam de diepzinnige. Zou hij de hele dag ernstig gekeken hebben, verzonken zijn geweest in gedachten, kwamen er louter diepzinnige teksten uit zijn mond. We zullen het wel nooit weten.

Jean Eflam Bafouzet samen met de Manchester Camerata in het tweede deel van Concert voor Piano en Orkest van Wolfgang Amadeus Mozart. Wacht even, Mozart. We zouden toch alleen maar naar Bach luisteren. Maar als kind had Mozart les van Johann Christian Bach, de jongste zoon van Johann Sebastian. En Mozart bewerkte muziek van Johann Christian Bach tot dit pianoconcert KV 107. Terug naar de familie Bach, Johann Ludwig Bach. Dat was een zeer verre verwante van Johann Sebastian. En hij schreef maar liefst 18 cantates die allemaal werden uitgevoerd in Leipzig.

Lass mich deine Hefe spüren, een aria uit een kantate van Johann Ludwig Bach, uitgevoerd door Capella Solertia onder leiding van Johanna Soller.

uit het duo voor fluiten het eerste deel. En dat was werk van Willem Friedemann Bach. Hij was de oudste zoon van Johann Sebastian. En gehoord werd hij ook als het grootste talent van de Bach-kinderen. Maar ja, of het er ooit uitkwam, dat werd niet helemaal duidelijk. Ik vraag me trouwens wel af hoe dat ging bij familiebijeenkomsten van de familie Bach. Hadden ze het alleen maar over muziek of ging het ook nog wel eens ergens anders over? We gaan naar het middelpunt van die familie Bach en dat is toch wel Johann Sebastian himself. De pater familias, de allerbekendste Bach en ik denk dat je ook kunt zeggen de meester-componist. Dit is het openingskoor uit zijn kantate BWV 46, Schauet doch und sehet.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Deel 1 uit Concert voor Fluit en Strijkorkest van Carl Philipp Emanuel Bach. Hij was de tweede zoon van Johann Sebastian Bach en hij had een belangrijke invloed op bijvoorbeeld de muziek van Haydn en van Beethoven. Johann Michael Bach was opnieuw een neef van de vader van Johann Sebastian, ofwel de broer van Johann Christoph Bach, als u het allemaal nog een beetje kunt volgen. En die was al eerder in het programma te horen. Van deze Johann Michael Bach een dubbelkorig motet, Fürchte ich euch nicht.

Een prachtig dubbelkorig motet met dat thema Wees niet bang, vrees niet, fürchtig euch nicht. Komt vaak voor in de Bijbel. Uitgevoerd door Vox Luminis onder leiding van Lionel Meunier. Terug naar Johann Sebastian, het middelpunt van de familie. Halverwege dit programma klonk er een kantate van hem. En blijkbaar was Johann Sebastian daar zo tevreden over dat hij het opnam in zijn hohe messen. Bach deed dat wel vaker. Recycling van eigen werk. Twee delen uit de hohe messen. Een Gloria, een duet. En Domino Deus samen met koor. Qui tollis, peccata mundi.

Het ene na het andere prachtige ensemble komt voorbij. Dit was Pygmalion onder leiding van Raphaël Pichon, met een aantal delen uit de Hohe Messen van Johann Sebastian Bach. En zo kwamen ook een aantal leden van die omvangrijke Bach-familie voorbij. Allemaal componisten, ook opvallend genoeg allemaal mannen. Vraag is natuurlijk, componeerden die vrouwen niet? Of hadden ze geen tijd? Of deden ze het wel, maar is er niks overgebleven? Misschien is dat een aardige opdracht voor Frank de Munnik, die deze uitzending zo mooi samenstelde, om dat maar eens een keertje uit te zoeken. Blijf vooral luisteren naar deze zender. En we nemen natuurlijk afscheid op deze mooie zonnige dag met Johann Sebastian Bach. Een hele mooie zaterdag.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Wat mooi dat er nog zo'n programma is op de Nederlandse radio waar je zo rustig de tijd hebt om te praten.
1: Deze week Parkinson-professor Bas Bloem over het belang van kunst.
2: Ik denk dat kunst kan bijdragen aan de volksgezondheid.
1: De kracht van muziek.
2: Ja, daar kan ik helemaal verliefd naar luisteren. Het is echt prachtig.
1: En de schoonheid van een modelspoorbaan.
2: Het is een stuk kunst. Het is industrial design.
0: Panorama Zondag. Morgenavond van 6 tot 8... hier op NPO Klassiek.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Ster. Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
5: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belchia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 10 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De grote brand bij een recyclingsbedrijf in Rotterdam-Charloos is onder controle. Gisteravond brak die uit in een stapel bouwafval. Het veroorzaakte tot ver in de omgeving rook- en stankoverlast. Daarom werd ook de Maastunnel afgesloten. Vanochtend is die weer open gegaan, net als wat andere wegen in de omgeving. De brandweer heeft op het terrein van het recyclingbedrijf puin met graafmachines uit elkaar gehaald en geblust. Nu wordt er nog nageblust. In een deel van Duitsland mogen vrachtwagens deze maand ook op zondag de weg op. Normaal geldt er dan een rijverbod voor vrachtwagens, maar vanwege de aanhoudende droogte wordt er een uitzondering gemaakt. Door de lage waterstand is er namelijk minder vervoer mogelijk via rivieren zoals de Rijn. Vrachtwagens mogen daarom dus ook op zondagen rijden. Dat moet problemen voor bedrijven verminderen. De maatregel valt wel samen met vakantiedrukte. Volgende week eindigen in Nederland de eerste schoolvakanties. In Kiev zijn vannacht zeker 3 doden gevallen bij Russische raketaanvallen. Op meerdere plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad brak brand uit en woongebouwen zijn beschadigd geraakt. Volgens de gouverneur van de stad was 1 van de 3 doden een kind. 3 anderen zouden gewond zijn geraakt. Na een restauratie van 12 jaar gaat in Den Haag dit weekend tram 402 weer rijden. Het rijtuig is uit 1896 en werd toen getrokken door paarden. Die zijn nu niet meer nodig. Voor de restauratie werd de tram gebruikt als vakantiehuisje. Er was dus een flinke verbouwing nodig om het rijtuig in ere te herstellen. En nu is hij weer zo goed als nieuw. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen dan opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Op Rij Muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
4: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
0: NPO Klassiek. Avro Tros.

0: Een goedemorgen met
1: Marijke Schreur. Het nota-saxofoonduo, het melisma-saxofoonkwartet of met z'n achten in het Nederlands saxofoon-octet. Hoeveel saxofoons er ook in een ensemble zitten, grote kans dat Marijke Schreur daar één van is als bevlogen kamermuzikus. Marijke Schreur wordt geboren in Doetinchem in 1987. Ze studeert klassiek saxofoon in Groningen en in Amsterdam bij Arno Bornkamp. Na haar studie ontpopt ze zich tot een muzikale duizendpoot met ondernemingszin. Haar concertpraktijk brengt haar over de hele wereld en in de belangrijkste concertzalen. Maar ze zoekt ook het experiment op en organiseert inspirerende projecten waarbij ze het podium deelt met yogis, koren, dansers en acteurs. En ze is adviseur voor het Fonds Podiumkunsten, artistiek leider van het Uitgastfestival Lelystad en programmeur van het Grachtenfestival. Voor het Grachtenfestival, dat nog tot en met 16 augustus duurt, programmeerde ze bijna 100 concerten op bijzondere locaties door heel Amsterdam. Vanochtend presenteert ze haar favoriete klassieke muziek in een Goedemorgen met Marijke Schreur.

Ja, een hele goede morgen. Ontzettend leuk om hier vandaag te zijn. En u mee te nemen door een hele lijst met alleen maar hele mooie stukken, al zeg ik het zelf. Je hoorde zojuist een deeltje uit de Holberg Suite van Grieg. En hij werd gespeeld door het Melisma Saxofoon Quartet, waar ik zelf in speel. En ja, de reden dat ik juist dit stukje gekozen heb vanochtend is niet alleen omdat ik het heel erg mooi vind, want dat is absoluut natuurlijk wel het geval. Maar ook omdat ik met het saxofoonkwartet ontzettend vaak op het Grieg Festival in Noorwegen heb gespeeld. En uiteraard moest daar ook iets van Grieg op het programma komen. Dus dit stuk roept toch altijd wel de herinnering op aan de mooie bergen daar en de fantastische omgeving. Goed, de lijst die ik vandaag heb samengesteld. Ja, het is eigenlijk best wel heel erg grappig. Want toen ik er net in de trein nog eventjes doorheen scrolde, viel me op dat er eigenlijk slechts twee stukken in zitten die ik niet zelf heb geprobeerd te spelen. Wees niet bang, u gaat niet alleen maar naar saxofoonmuziek luisteren. Maar als saxofonist, ja, moet je toch een klein beetje avontuurlijk zijn soms. Er is niet bijzonder veel repertoire voor het instrument geschreven. Dus we proberen heel wat stukken uit die eigenlijk voor andere instrumenten werden gecomponeerd. Dat geldt niet voor het volgende stuk. Het volgende stuk is van Jimmy Dorsey. En Jimmy Dorsey is misschien wel een klein beetje de reden dat ik ben gaan doen wat ik doe. Jimmy Dorsey was een ontzettend goede saxofonist die hele vrolijke muziek componeerde en zelf ook speelde. En u gaat luisteren naar Oodles of Noodles, een eigen stuk van hem.

Ik hoop dat u ondertussen net zo blij bent geworden als dat ik dat hier ben. Ontzettend leuk blijft het om naar te luisteren, die Jimmy Dorsey. En hij schreef het dus ook nog eens zelf. Ja, we gaan verder met iets heel anders, namelijk de componist Mendelssohn. En ook dit stuk heb ik me ooit zelf wel eens aangewaagd. En hebben wij een bewerking voor gemaakt voor saxofoonkwartet. Wat overigens ook fantastisch werkt. Maar wil niet zeggen dat ik het origineel eigenlijk echt misschien stiekem nog wel ietsje mooier vind met die strijkers. Het is absoluut een van mijn lievelingskamermuziekwerken. Een prachtig strijkkwartet van Mendelssohn.

Quatuor à Rot. En zij speelde dus dit prachtige strijkkwartet van Mendelssohn. Wat wel eigenlijk heel bijzonder is, is omdat het een op zichzelf staand werk is en niet een deel uit een strijkkwartet. En dan gaan we verder met iets heel anders, namelijk Bernstein. En Bernstein schreef natuurlijk die geweldige West Side Story. Werd een enorm succes. Heel veel concerten meteen eigenlijk al nadat het gecomponeerd werd door heel de wereld. En ik nam het zelf op met mijn saxofoonkwartet en violiste Gwendolyn Massin. En we namen dat op in Bern in Zwitserland. In eigenlijk een prachtige kerk midden in die stad. Die are die daar op de achtergrond ronddobbert. Waar je ook heerlijk in kan springen overigens na die opname om even een beetje af te koelen. Ik heb besloten, of eigenlijk bedacht, om daar 4 leuke delen van te laten horen. Dus je gaat luisteren naar Maria, Cool, Mambo en de Cha-Cha van Leonard Bernstein.

0: Ja, je hoorde het Melisma saxofoonkwartet en violiste Gwendolyn Maasin met enkele delen uit die prachtige West Side Story van Leonard Bernstein.
1: Dit is een goedemorgen met saxofoniste en programmeur van het Grachtenfestival, Marijke Schreur. Alle muziek die ze vanochtend laat horen is terug te vinden op onze site npoklassiek.nl/een goedemorgen met.
0: Bij veel mensen roept de naam Schoenberg toch een klein beetje angst op en denken ze, oh help. Maar ja, ik zelf vind Verklärte Nacht echt een van de absolute toppers die hij ooit heeft gecomponeerd. Ik programmeerde het zelf al een paar keer eigenlijk voor het Grachtenfestival. Puur eigenbelang, want dan kon ik er zelf naar luisteren. En ook waagde ik er met het Nederlands Saxofoon Octet om daar een bewerking van te maken, waar we ook de rechten van kregen vanuit de Schoenberg Foundation. Vandaag gaan we echter lekker genieten van hele mooie strijkers en onder andere Janine Jansen.

Janine Jansen en enkele muzikale vrienden in het vierde deel van Verklärtenacht van Arnold Schoenberg. En dit was een versie voor strijksextet. Mocht u vandaag nog een beetje tijd hebben, dan raad ik aan om het complete werk nog eventjes te beluisteren. Het is echt prachtig. Dan gaan we verder met iets heel anders, namelijk Steve Reich. Ja, op mijn originele lijst in eerste instantie was ik misschien iets te enthousiast. Ik heb uiteindelijk iets van 35 stukken moeten schrappen. Maar ja, deze heeft het overleefd. Hangt een klein beetje misschien naar minimal music. En is ook stiekem best wel een klein beetje modern. Maar ik vind het echt ongelooflijk leuk, ook om zelf te spelen. U gaat luisteren naar New York Counterpoint. En dan daaruit deel 3, gespeeld door Nicolas Prost.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Ja, je hoorde deel 3 uit het New York Counterpoint van Steve Reich. Wat wel leuk is om te weten is dat hij het eigenlijk componeerde voor 11 losse stemmen. Die worden soms in concerten ook wel gespeeld door vaak 11 klarinetisten. Maar het wordt ook wel heel vaak meegespeeld met een soort van tape. Dus dan is er één solist en dan hoor je die andere 10 stemmen in een tape op de achtergrond. Ja, u heeft vandaag een primeur te pakken. Heel erg bijzonder. We gaan namelijk luisteren naar Antonin Dvorak. En zijn stuk Een Nieuwe Wereld namen we op met het Nederlands Saxofoon Octet. Maar deze is nog helemaal niet uit. Dat zal in oktober pas gebeuren. Toch vandaag alvast speciaal voor u een voorproefje, deel 4 door het Nederlands Saxofoon Octet.

Ja, heel erg leuk, maar stiekem ook wel een klein beetje spannend. Namelijk voor mij ook de eerste keer dat ik hem zelf zo beluisterde. U luisterde naar deel 4 uit de nieuwe wereld van Antonin Dvorak. Hij werd gespeeld door het Nederlands saxofoonoctet. En mocht u nu in het begin gedacht hebben naast Jaws, hey, wat is dat eigenlijk voor een lekkere bas? Nou, dat was ik. We gebruiken in het stuk eigenlijk sowieso heel veel verschillende saxofoons. Niet alleen de standaard 4 die je in het saxofoonkwartet ziet. Maar naast de bassaxofoon zat er ook een sopranino in. En gebruiken we zelfs in het tweede deel met die prachtige solo de mezzo-sopraan, waar er maar enkele van gemaakt zijn in de wereld. Het arrangement, ook wel leuk om even te vertellen, werd gemaakt door onze eigen sopraansaxofonist en toevallig ook mijn eigen vriend David Cristobal Litago. Ja, met het saxofoonoctet wagen we ons wel vaker aan grote projecten. Naast Dvorak speelden we dus onder andere Schoenberg, die al even voorbij kwam, maar ook iets als de Canto Ostinato. En ja, nu zijn we eigenlijk echt een klein beetje doorgeslagen. We gaan namelijk komend jaar op pad en doen daar twee grote zalen / festivals aan met een bewerking van Maria de Buenos Aires van Astor Piazzolla. We kregen de rechten van de nabestaanden van Piazzolla en hebben een prachtige bewerking, al zeg ik het zelf, gemaakt van dit stuk. Naast het saxofoonoctet ook een tango-band op het podium. Onder andere bandoneonist Santiago Simadevilla speelt mee. We nemen twee dansers mee. We nemen twee zangers mee. En uiteraard mag ook de duende niet ontbreken. Een gigantische productie. Het is heel fijn dat ik naast me Annegien Koerselman heb, de regisseur, die enorm helpt om alles in goede banen te leiden. Want er komt nogal wat bij kijken. Nou, mocht u het leuk vinden, dan check vooral even onze website en kom ergens langs. Maar we gaan nu vast luisteren naar het origineel. Namelijk twee delen van Maria de Buenos Aires, gespeeld door onder andere Piazzolla zelf.

0: alle woorden en Milonia de Annunciación van Astor Piazzolla. En mocht u nu denken, hé, dat lijkt me eigenlijk geweldig om langs te komen, maar ik versta er natuurlijk helemaal niks van wat die duende allemaal zegt. Dan kan ik u vast geruststellen, er is een prachtige vertaling gemaakt door niemand minder dan Barbara van der Pol.
1: Dit is een goedemorgen met saxofoniste en programmeur van het Grachtenfestival, Marijke Schreur. Reageer op deze uitzending kan via de NPO Luister-app of met een mail naar goedemorgen@avrotros.nl.
0: Ja, sinds een jaar of 10, ik schrok er net ook een klein beetje van toen ik aan het rekenen kwam, mag ik mezelf de programmeur van het uitgastfestival Lelystad noemen. En dit jaar wordt het ook nog eens mijn 4e editie van het Grachtenfestival Amsterdam als hoofdprogrammeur. Ontzettend leuk. En ik zelf vind het altijd heel erg belangrijk om vooral in het laatste geval jonge talenten een kans te geven. Soms is het via mailtjes, soms bellen ze me. Heel vaak krijg ik gewoon toffe programmavoorstellen gestuurd. En ik vind het ook altijd leuk om zoveel mogelijk jong talent een kans te geven. Want ik denk dan, als wij het als Grachtenfestival al niet doen, wie doet het dan wel? Voor sommige programmavoorstellen ben ik extra gevoelig. En eentje daarvan is absoluut het strijkquintet van Schubert. Ik vind het zelf een van de allermooiste kamermuziekwerken ooit geschreven. Die extra cello daarin vind ik echt ontzettend mooi. En iedereen wie dit naar me mailt en dit uit wil voeren, die krijgt hoe dan ook een plek. En denk je nu, ik grijp mijn kans? Ja, dan moet ik je toch teleurstellen, want aankomende editie wordt, hoe jammer ook, mijn laatste Grachtenfestival.

Ja, je hoorde deel 4 uit het strijkquintet van Franz Schubert. Werd gespeeld door het Artemis Quartet en Trols Mørk nog als extra cellist hierbij. Ja, en ik moet eerlijk toegeven dat als ik elke keer als ik dit stuk weer hoor, dat ik denk, het is toch jammer dat ik geen cello heb gestudeerd. Goed, er is wel enige hoop, moet ik zeggen, aan het thuisfront, want onze oudste is ondertussen begonnen met celloles. Het wil nog niet heel erg vlotten, maar ja, wie niet waagt, wie niet wint, zullen we maar zeggen. En toen ik laatst tegen haar zei, hey lieverd, als jij op celloles wil blijven, dan zul je toch ook een beetje moeten oefenen, kreeg ik terug, jij oefent anders zelf ook niet zoveel, mam. Nou, misschien is dat ook wel de reden dat ik op dit moment dus besloten heb om, hoe jammer ook, bij het Grachtenfestival te stoppen. Zodat ik vanaf nu wel weer heel erg veel kan oefenen en in elk geval het goede voorbeeld kan geven. Goed, we gaan verder met nog een werk met heel veel strijkers erin. En dit zijn dan ook de enige twee werken waarin ik mezelf nooit aan heb gewaagd. En dat is Max Richter, / Vivaldi kunnen we wel zeggen. Ik programmeerde alweer enkele jaren geleden Lisa Jacobs in het Scheepvaartmuseum, waar zij Vivaldi speelde. En dat vond ik echt een van de hoogtepunten. En vroeg daarom dit jaar aan haar, hey, zou je misschien ook het stuk van Richter willen spelen? Daar was ze heel erg enthousiast over. Dus dat is wel een van de dingen waar ik komende zomer het meest naar uit ga kijken. Alleen heeft ze het Scheepvaartmuseum gaan we verruilen voor het Straatmuseum.

De Winter uit de 4 seizoenen Recomposed van Max Richter. Op viool Daniel Hope en hij werd begeleid door het Concerthaus Kammerorchester Berlin. Dan gaan we door met iets heel anders, namelijk Rudy Wiedoeft. En ja, mijn eerste saxofoondocent was ontzettend fan van Wiedoeft, Jimmy Dorsey, wie we voor de echte trouwe luisteraar in het begin al eventjes hoorden. En dat nam ik natuurlijk ook een klein beetje over als kind. En daar kwam bij dat ik ontzettend dol was op loopjes. Hoe sneller, hoe beter en hoe meer noten in een minuut, des te vrolijker ik daarvan werd. Stiekem is dat altijd nog een klein beetje zo, moet ik heel eerlijk bekennen. En is techniek studeren en etudes en toonladders mijn favoriete onderdeel. Waarvan ik niet denk dat dat voor iedereen geldt. Maar ieder heeft zo zijn eigen voorkeur, denk ik dan maar. Ja, Wiedoeft mocht uiteraard niet ontbreken. Hij componeerde ontzettend grappige stukken voor saxofoon. Ze hebben ook allemaal minstens zo leuke titels. We gaan nu luisteren naar Saxofun.

0: Ja, je hoorde het Rudy Wiedoeft trio met Rudy Wiedoeft zelf op saxofoon in zijn eigen compositie Saxo Fun, ook wel de lachende saxofoon genoemd.
1: Dit is een goedemorgen met saxofoniste en programmeur van het Grachtenfestival, Marijke Schreur.
0: Ja, we gaan luisteren naar de schilderijen tentoonstelling van Mussorgsky. En Mussorgsky componeerde het stuk eigenlijk voor piano, maar niemand minder dan Maurice Ravel maakte een prachtig arrangement ervan. En hij deed daarin eigenlijk ook iets heel erg bijzonders. Hij gaf namelijk in het Oude Kasteel de solo aan de saxofoon, toen best nog een relatief onbekend instrument. Nou zou het Oude Kasteel voor de hand liggen, maar ja, toch heb ik mezelf ook een klein beetje een halt toegeroepen op dit punt, want ik dacht, het kan natuurlijk ook nog te veel worden met al die saxofoon op de vroege ochtend. Dus ik heb voor u uitgekozen de Promenade, de Tuilerieën en de Beetlow. Beetlow is eigenlijk persoonlijk misschien wel mijn favoriete deel. De donkere kleur van het stuk, de mega opbouw die erin zit. En gewoon ja, die prachtige melodie met toch wel de zwaarte daarin maken het voor mij een heel bijzonder deel.

0: U luisterde naar enkele delen uit de schilderijententoonstelling van Mussorgsky en werd uitgevoerd door het Wiener Philharmoniker onder leiding van Gustavo Dudamel. We gaan verder met iets heel anders, ook voor mij wel persoonlijk weer een spannende, namelijk Dolf de Kinkelder. En Dolf de Kinkelder schreef een aantal duetten voor mijzelf en David. En samen gaan we ook wel door het leven als het nota-saxofoonduo. Het stuk heet ook Nota Bene. Ja, wat hij eigenlijk heeft gedaan is, hij zei tegen me op een gegeven moment, ik zie jullie altijd maar slepen met al die instrumenten van concert naar concert, maar er is eigenlijk nog geen werk waarin jullie ze allemaal gebruiken. Dus dat ga ik componeren. Nou, hij begon eigenlijk met de bas en de baritonsaxofoon. En terwijl de bas wisselt naar de tenor, maakt de bariton een kleine solo. En op die manier komen ze eigenlijk allemaal langs en allemaal aan bod. Daarnaast heeft elk deel eigenlijk ook nog zijn eigen...
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Opslaan. Dat naar buiten duwen en tegelijkertijd door onze neus weer adem kunnen halen. Op die manier kan je eigenlijk één toon gewoon vijf, zes minuten lang spelen zonder dat daar een onderbreking in zit. Als je in de tussentijd er niet bij neer bent gevallen tenminste. En dan sluiten we af met het circus, gespeeld op de sopraan en de sopranino saxofoon.

Quarrel Gypsy Bagpipe in het Circus. Uit Nota Bene van Dolph de Kinkelder, gespeeld door het Nota Saxofoon Duo. En daarmee zit eigenlijk ook mijn tijd er voor vandaag bijna op hier. Het was een feestje om hier vandaag te mogen zitten. En ik hoop dat dat voor u thuis ook het geval is geweest. We gaan afsluiten met Camille Saint-Saëns en de dans Bacchanale uit Samson en Delilah. Het is eigenlijk een hele exotische dans. En misschien voor dit tijdstip van de dag ook wel een beetje vreemd. Ik zelf vind het leuker 's avonds met een cocktail erbij. Maar die kunt u zich er misschien bij bedenken. Geniet van Saint-Saëns en heb nog een hele fijne dag.

En met de Danse Bacchanale van Saint-Saëns eindigt een goedemorgen met saxofoniste en programmeur van het Grachtenfestival, Marijke Schreur. Alle muziek die ze vanochtend liet horen is terug te vinden op onze site nploklassiek.nl/een goedemorgen met. Daar zijn deze en eerdere afleveringen ook terug te luisteren en te downloaden als podcast. Volgende week een goedemorgen met oud-impresario en burgemeester van Landsmeer, Leon de Lange. En blijf luisteren, want zometeen hier op NPO Klassiek, de muziekfabriek.

0: NPO Klassiek.
1: Vanmiddag om 5 uur is podium weer op het Grachtenfestival. De hele week doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij podium op het Grachtenfestival. Vanmiddag van 5 tot 6 vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
2: Ster. Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
5: Met een plaksnor op en in mannenonderbroek bestormden ze de Nederlandse poppodia. Theatermaker en artiest Merel Pauw, alias Elmer. Mijn derde zomergast. Door welke films en artiesten laat ze zich inspireren? En kijkt zij überhaupt tv?
6: VPRO Zomergasten. Morgen, 19:15 op NPO 2.
7: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 12 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. Het dodental na de nieuwe Russische aanvallen op Kiev is opgelopen tot 4. Onder de slachtoffers is een kind, zeggen de autoriteiten. 7 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft al weken te weinig munitie om de aanvallen af te weren. In het zuiden van Japan heeft een orkaan flink wat schade veroorzaakt. Bomen zijn ontworteld en op wegen gevallen en rivieren zijn overstroomd. 6 mensen raakten gewond en ruim 50.000 gebouwen zitten zonder stroom. De orkaan trekt nu door richting China en wordt daar morgen verwacht. Na de grote brand bij een recyclingbedrijf in Rotterdam-Charloos komt nog steeds stank vrij. De brand brak gisteravond uit in een stapel bouwafval. Omwonenden kregen het advies ramen en deuren dicht te houden. Inmiddels is dat advies ingetrokken. De brand is onder controle. En rond Venraai hangt nog altijd de geur van de flinke bosbrand van eerder deze week. Op veel plekken hangt rook tussen de huizen en ervaren mensen nog steeds geur en stankoverlast. Volgens de brandweer ontstaan er geen nieuwe branden, maar smult het nog wel na. De gemeente zegt dat er uit de metingen blijkt dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. In Amsterdam is een automobilist betrapt die met 146 km per uur door de binnenstad reed. Dat is bijna 3 keer zo hard als toegestaan. Toen de man werd aangesproken door agenten, vroeg hij of het niet bij een waarschuwing kon blijven. Het verzoek werd niet ingewilligd. De man is zowel zijn auto als zijn rijbewijs kwijt. Het weer volop zon en de temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
4: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
0: NPO Klassiek. Tros. De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens.
7: Goedemiddag.

Die Forelle van Franz Schubert, gespeeld door Yevgeny Kissin op piano. Van harte welkom op deze zonnige zaterdagmiddag. Vanmiddag in de muziekfabriek hoor je het geluid van de hemel. Het komt uit Londen. Een vleugje Vlaams, dat komt uit Vlaanderen. Maar de grote vraag is, waar reizen we vanmiddag heen? Nou, dat bepaal jij. In de radioreisdienst ga ik op zoek naar muziek die jou terugbrengt naar een zomerherinnering. Laat van je horen en wie weet hoor je jouw muziek op NPO Klassiek.

0: Het eerste Concerto Grosso van Pietro Locatelli. Het werd hier gespeeld door het Freiburger Barokorkest onder leiding van Gottfried von der Goltz.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek. Radio Reisdienst.
0: De zomer is het seizoen bij uitstek om nieuwe herinneringen te maken. Of om terug te blikken op zomers die je voor altijd zullen bijblijven. En dat doen we samen in de Radio Reisdienst. Op de tonen van muziek reizen we terug in de tijd naar jouw zomerse herinnering. En ik kreeg een heel leuk bericht binnen met een geweldige foto van Mart. Ze schrijft: mijn zomermuziek? Nou, ik zit hier heerlijk bij de radio de laatste hand te leggen aan de huwelijksversiering voor onze dochter Evelien, die vandaag trouwt met Milan. Toen ik 33 jaar geleden zwanger van haar was, speelde mijn man bijna elke dag Summertime van George Gershwin op de piano voor haar. Ik leunde dan met mijn buik tegen de piano en later zong ik Summertime als wiegelied. Zouden jullie dit willen laten horen? Natuurlijk.

zwoele muziek. Summertime uit Porgy and Bess van George Gershwin, gezongen door de iconische Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. Dit was muziek speciaal voor Mart, maar eigenlijk voor iedere NPO Klassiek luisteraar. Maar in het bijzonder voor Mart, die vandaag bij het huwelijk is van haar dochter. Ik wens jullie allemaal een hele fijne dag. En wil jij nou ook jouw zomermuziek delen? Muziek die je terugbrengt naar een zomerherinnering? Of muziek die ontegensprekelijk verbonden is met één bepaalde zomer? Laat het mij dan weten via de NPO Luister-app. Of via een mailtje naar demuziekfabriek@avrotros.nl. Of via onze website nposklassiek.nl/radioreisdienst. En wie weet hoor je jouw zomer hier op NPO Klassiek.

Salaputia Brass met het eerste deel uit A Moorside Suite van Gustav Holst. En nu klinken Fliegen und Schmetterlinge.

Ensemble Viardot met Vliegen und Schmetterlingen. Het tweede deel uit Im Sommer. Dat is het eerste pianokwartet van Louise Erit Viardot. Een van de hoogtepunten van Pride Amsterdam vond precies een week geleden plaats. De traditionele en iconische botenparade. Een dag waarop feest en protest hand in hand gaan. Een dag waarop queer mensen zich vrij en zichtbaar door de stad kunnen bewegen. Was het elke dag maar zo'n feest. Vandaag vindt de slotdag plaats van World Pride Amsterdam. En ook daarna wil ik graag de vlam van Pride laten branden. Met de hele week al muziek van queer artiesten. En deze week kreeg ik een tip van AvroTros-collega Ab Nieuwdorp. Hij suggereerde me om eens daar luisteren naar The Fourth Choir. Een bijzondere naam die verwijst naar de middeleeuwse componist Hildegard von Bingen. Want zij had ooit een visioen van de hemel waarin alle engelen in drie koren rond de troon van God stonden. En von Bingen had de leiding over het vierde koor, de nonnen van haar klooster. Samen wilden ze het geluid van de hemel nabootsen. The Fourth Choir is geen professioneel koor, maar het grootste deel van de leden is queer. Lesbisch, homo, bi, trans, intersexe, queer. Iedereen is er welkom. Je moet natuurlijk wel gewoon auditie doen, maar alle kleuren van de regenboog zijn er vertegenwoordigd. En daarom vind ik dat ze met recht de Fourth Choir heten, omdat ze heel erg dicht in de buurt komen van het geluid van de hemel.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: De overture tot het vierde orkest, de vierde orkestsuite van Johann Sebastian Bach. Het was het Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.

0: heerlijke zomermuziek van de hand van Abel Salachue. Dit was Holo Komela, oftewel in het Engels Take Care.
1: Ik wil deze nacht in de straten verdwalen. De klank van de stad mocht mijn ziel amoureus. Al heb ik je geld om plezier te betalen. Ik vind wel een vrouw heel net en genereus.
0: Ik hoop dat je goesting hebt, want laat ons een kat in kat noemen. Zonder al te veel zaad op de pataten te liggen, eens kijken wat er in de bovenste schuif ligt, voordat dat hier in tonderd loopt. Vlaams beschouw ik als mijn tweede moedertaal. En in de Vlaamse wereld neem ik je elke zaterdag mee. Mijn oma en opa zijn 65 jaar getrouwd. En dat gaan we samen vieren in de Belgische Ardennen. Dus na de muziekfabriek vandaag ben ik Ribbedeby. Maar wat betekent het Vlaamse woord Ribbedeby? Wat komt er bij jou op als je dit woord hoort? Deel je eerste ingeving met mij via de NPO Luister-app. Zoek het niet op, maar laat je fantasie erop los. Ik ben heel benieuwd of jij weet wat het betekent. Ribbedeby.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert brengt de Spaanse zomerzon naar je toe. Het Spaans Nationaal Orkest speelt opzwepende muziek van Ravel en de Falla. En het zwoele Concerto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo. Mis het niet. Morgen om 8 uur het Spaans Nationaal Orkest in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Dat is fijn. Deze maand gratis entree voor kids in Kasteeltuinen Arsen.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het residentieorkest speelt Tchaikovsky's krachtige vijfde symfonie. En Anastasia Kobekina soleert in het ontroerende celloconcert van Elgar. Op 28 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Het is 1:00, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De politie doet nog onderzoek bij de woning in Den Haag waar vannacht een vrouw is doodgeschoten. Wat daar precies is gebeurd is niet duidelijk. Wel is er een verdachte aangehouden en ook is het mogelijke wapen gevonden. In Venray en omgeving hebben veel mensen nog last van rook en stank na de grote bosbrand daar. Volgens de gemeente is er geen gevaar voor de volksgezondheid. De brandweer zegt dat er geen nieuwe branden meer ontstaan, maar dat de afgebrande natuur nog wel nasmeult. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen die tegen zijn benoeming waren. Op het platform Vinted zijn steeds meer foto's te vinden die zijn bewerkt met AI. De NOS vond er binnen een uur al tientallen. Via Vinted kun je tweedehands spullen verkopen, vooral kleren. Met AI verdoezelen mensen vlekken en scheurtjes. Vinted zegt dat AI alleen is toegestaan als de foto een nauwkeurige weergave van het item blijft. De politie heeft het rijbewijs afgepakt van een man die met 146 km per uur door de Amsterdamse binnenstad reed. Hij reed op een weg waar je maximaal 50 mag. De auto van de man is ook in beslag genomen. Het weer volop zon. Temperatuur loopt nog verder op naar 24 graden langs de kust tot 28 in het middenland. Morgen opnieuw zonnig en droog bij 28 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Ster. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
0: NPO Klassiek. Avro Tros. Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens.
3: En ben je er al achter gekomen wat ribbedebie betekent?

De intrede van The Queen of Sheba uit Solomon van George Frideric Handel, gespeeld door The English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. Mijn oma en opa zijn 65 jaar getrouwd en dat gaan we samen vieren in de Belgische Ardennen. Dus na de uitzending vandaag ben ik Ribbedebie. Maar wat betekent dat Vlaamse woord Ribbedebie? Dat vroeg ik je net en de NPO-luister-app die stroomt vol met een heleboel reacties. Heel leuk. Norbert die zegt, Ribbedebie, het komt me enigszins bekend voor. Voel je je dan vrolijk of heb je dan ergens goesting in? Het komt breed over. Pieter die schrijft, zou het kunnen dat ik ben Ribbedebie betekent dat je opgewekt bent of dat je je ergens op verheugt? Nou, allebei niet helemaal. Veel van de NPO Klassiek luisteraars die hadden het goed. Diana die kent de uitdrukking van Suske en Wiske, die zij in haar jonge jaren verslond. Ze schrijft, volgens mij betekent het ervandoor, vertrokken of verdwenen. Evelien die zegt hetzelfde. Ribbedebie klinkt voor mij als ervandoor. Johan die zegt, ik denk dat het ik ben pleiten betekent. En Freddy die denkt aan Fucci, net zoals Marguerite en Hannemieke. Ik vraag me eigenlijk wel af, hoe komt het dat zoveel NPO Klassiek luisteraars dit Vlaamse woord kennen? Het komt van het Frans, abri d'abattue, dat betekent in galop, spoorslags of in volle vaart. En inderdaad, ribbedebie, in het Nederlands zouden we zeggen, ik ben weg, ik ben er vandoor, ik ben Fucci.

De Lauten Compagnie, onder leiding van Wolfgang Katschner met Close Cover. Het was een eigen bewerking van dit werk van Wim Mertens. De artiest, die vernoemd is naar de moeder aller moeders, kon niet door één deur met haar eigen stiefmoeder. Zometeen hoor je hoe Madonna, klassieke muziek, een verrassende twist geeft op haar nieuwste album.

het Allegro Vivace uit het sextet voor piano en blaasquintet van Louise Farenc, gespeeld door het Linos Ensemble. Spits je oren even, van welke popkoningin is dit nummer? Madonna. Ja, haar nieuwste album heeft een klassieke twist. Dit is Betrayal. Het staat op de nieuwste release van The Queen of Pop. Een nummer over de moeizame relatie die Madonna had met haar stiefmoeder. Want toen Madonna een kind was, overleed haar eigen moeder en hertrouwde haar vader. En daarmee brak voor Madonna een moeilijke periode aan. En daarover schreef Madonna dus dit lied. En een terugkerend motief in dat nummer is de eerste Noisienne van Erik Satie. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, die geheimzinnige, bedachtzame sfeer van Erik Satie. Het geeft natuurlijk ook meteen prestige aan haar muziek. Emotionele lading en een interessant muzikaal contrast. En laat ons eerlijk wezen, het is ook lekker goedkoop. Composities van eeuwen geleden, die vallen vaak in het publiek domein. Dus voor de muziek zelf hoef je geen auteursrechten meer te betalen. Het is trouwens niet de eerste keer dat Madonna inspiratie haalt uit klassieke muziek. Ken je deze muziek van Gershwin? Thank you.

Madonna gebruikte een sample van de tweede pianoprelude van George Gershwin in haar nummer uit 1992, In This Life. Ja, het lied gaat over vrienden die zijn gestorven aan AIDS. En die klassieke, melancholische pianomelodie versterkt dat diepe verdriet en de rouw die ook in de tekst voorkomt. Maar er is nog meer.

Dit is Dark Ballet uit 2019. En daarin maakt Madonna gebruik van muziek uit de Notenkraker van Tchaikovsky. Het nummer van Madonna is geïnspireerd op het verhaal van Jeanne d'Arc. Het fragment uit de Notenkraker vormt een interessant artistiek contrast en is ook een muzikale metafoor voor rebellie en het bevechten van patriarchaat en onderdrukking. Ik zou zeggen, lang leve de klassieke muziek die inspiratie vormt voor vele verschillende werelden.

0: muziek die we hier dankzij Madonna hoorden op NPO Klassiek. De dans van de rietfluitjes uit de notenkraker van Peter Tchaikovsky. Orchestre Symphonique de Montréal speelde onder leiding van Charles Dutoit.
1: De Muziekfabriek met Johannes Wierik Speetjens op NPO Klassiek.

de monumentale finale uit het pianoconcert van Edvard Grieg. Het werd gespeeld op piano door Leif Ove Andsnes, samen met de Berliner Philharmoniker onder leiding van Maris Janszoons. Hoe klinken de toppen van Europa? Je hoort het zo.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Een selectie uit de filmmuziek van The Grand Budapest Hotel van Alexandre Desplat. Hij leidde het Orchestre de Paris en daarvoor hoorde je In Paradisum uit het Requiem van Gabriel Fauré. Europa telt 44 landen, elk met hun eigenheid, authenticiteit en culturele identiteit. Maar is er nou zoiets als een gemeenschappelijke Europese cultuur? Nou, om dat te ontdekken ga ik er elke week naar op zoek. Misschien ben je er zelf deze zomer geweest om te genieten van de schilderachtige vergezichten of de eeuwige sneeuw. De kans is groot dat je er wel ooit al eens een stapje in hebt gezet in de wereld van de Alpen. En heel bijzonder vandaag, op deze dag, 8 augustus, beklom 240 jaar geleden iemand voor het eerst de Mont Blanc, de hoogste top van de Alpen. De ideale gelegenheid dus om een duik te nemen in de traditionele muziek van dat prachtige berggebied dat zich uitstrekt over Slovenië, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Italië. Een eeuwenoud instrument dat lange tijd een werktuig was van de herders. Met de Alpenhoorn konden zij de koeien van de weide naar de stal roepen wanneer het tijd was om te melken. Maar de belangrijkste functie van de Alpenhoorn was de communicatie tussen de Alpenherders en de mensen om

Alpenvolksmuziek kent ook verschillende dansen, zoals een polka, boarischer of lentler. De muziek van die laatste dans, die hoor je nu. De lentler is afkomstig uit Oostenrijk. Het is een partnerdans waar ook vaak bij gejodeld wordt. Er zijn best wat klassieke componisten die lentlers verwerkten in hun muziek, zoals Beethoven, Schubert, Mahler en Bruckner. Mein Vater ist ein Appenzeller, ein Jolloreri, ein Jolloreri. Er ist ein Kaas mit Zantendella, ein Jolloreri, ein Ho. Ja, ik noemde het net al even dat de jodelen, ja, het is toch echt wel iets heel typisch uit de Alpen, het afwisselen tussen de borststem en de kopstem. Ik zei het eigenlijk andersom. Die techniek die is waarschijnlijk ontstaan in de prehistorie in bergachtige gebieden, om grote afstanden te overbruggen tussen de verschillende bergweides. Ja, en nu is het een belangrijk onderdeel geworden van de traditionele Alpenmuziek.

is het Italiaanse mannenkoor Coro della Sat, dat zich heeft gespecialiseerd in traditionele bergliederen en volksmuziek uit de Alpen. Het koor werd opgericht in 1926 door vier broers. En een jaar nadat het werd opgericht, componeerde de Italiaan Toni Ortelli het Alpenlied La Montanara. En dat werd uiteindelijk het bekendste lied van dit koor. En ik sluit af met een liedje uit een van de meest iconische films over de Alpen. Ik denk dat ik het niet eens hoef te zeggen. Over de avonturen van de familie von Trapp in de zomerse weiden, heuvels en bergen rond Salzburg.

het prachtige Edelweiss uit de film The Sound of Music. Het is muziek van Richard Rodgers. Ik ga wekelijks op zoek naar de Europese cultuur. En ik denk dat we met de Alpen, die zoveel landen met elkaar verbinden, aardig in de buurt komen.

There's a Boat That's Leaving Soon for New York. Dat was het Tempo Deep Blues. Daaruit in een bewerking voor viool en orkest. Daniel Reun speelde samen met het Württembergische Kammerorchester Heilbronn onder leiding van Kazis Kallione. Het is muziek van George Gershwin. Dit was de Muziekfabriek voor vandaag. Dank voor het luisteren en de vele fijne reacties. Blijf bij NPO Klassiek, want zometeen in de NTR Zaterdagmatinée een mooie archiefuitzending. Zomerarchiefuitzending zelfs. Deze keer de herhaling van een concert gegeven door Pygmalion, met onder andere motetten van Brahms en zijn Schicksalslied. En de notenkraker, die hebben we al voorbij horen komen vandaag van Tchaikovsky. Maar die bloemenwals, die is altijd goed.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Klassiek.
2: Vanmiddag om 5 uur is podium weer op het Grachtenfestival. De hele week doen we verslag. Met live muziek en gesprekken over het zomerse muziekfeest in Amsterdam. En jij kunt erbij zijn. Wil je komen kijken en luisteren? Dat kan. Elke dag in het College Hotel in Amsterdam. De toegang is gratis. Kom langs bij podium op het Grachtenfestival. Vanmiddag van 5 tot 6 vanuit het College Hotel in Amsterdam. Hier op NPO Klassiek.
3: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Nu te zien in Museum Belvedere, Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos. En ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
6: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 2 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiewoning verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vanochtend is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar nog zonder succes. De politie heeft vannacht na een achtervolging 4 mannen opgepakt in Amsterdam. Ze worden verdacht van een inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer. De politie kwam in actie nadat er meldingen waren binnengekomen via 112. Na een reeks inbraken bij brandweerkazernes was de politie extra alert. De achtervolging eindigde in het Rembrandtpark in Amsterdam. Daar stapten de 4 uit de auto. Ze werden allemaal opgepakt. Of ze ook iets te maken hebben met eerdere inbraken in brandweerkazernes is nog niet duidelijk. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie. Dat ging niet zonder slag of stoot. Naast de Democraten waren ook sommige Republikeinen tegen. Ze maken zich zorgen over de nauwe banden die Blanche heeft met president Trump. Uiteindelijk werd Blanche benoemd door de kleinst mogelijke meerderheid. 50 senatoren stemden voor, 49 waren tegen, onder wie 2 Republikeinen. Blanche is al maanden plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. Steeds meer foto's op tweedehands platform Vinted zijn bewerkt met AI. Verkopers laten hun kleding er op de foto beter uitzien. Ze halen vlekken en kreukels weg of zelfs scheurtjes in kleding. Binnen een uur vond de NOS al tientallen door AI gegenereerde advertenties. Volgens Vinted is het gebruik van AI als hulpmiddel niet verboden. Wel moeten de kwaliteit en eventuele gebreken worden benoemd of getoond. Vinted zegt actie te ondernemen tegen misleidende foto's. Het weer volop zon bij 24 graden langs de kust tot 28 in het binnenland. Morgen wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en dan is het 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
3: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
4: Met een plaksnor op en in mannenonderbroek bestormden ze de Nederlandse poppodia. Theatermaker en artiest Merel Pauw, alias Elmer. Mijn derde zomergast. Door welke films en artiesten laat ze zich inspireren? En kijkt zij überhaupt tv?
5: VPRO Zomergasten. Morgen, 19:15 op NPO 2.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belcia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
8: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
7: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
0: NPO Klassiek. NTR. De NTR Zaterdagmatinée met Hans Hafmans.
9: Goedemiddag, van harte welkom bij deze zomer zaterdagmatinée met een terugblik op een prachtig concert van het afgelopen seizoen. 22 november vorig jaar met Pygmalion op bezoek in de matinée. Koor en orkest geleid door Raphaël Pichon. Met als solist bariton Stéphane de Goux. Zometeen in de vier ernstige zingen van Johannes Brahms. Want daar draait dit concert om. Straks, na de pauze, het Chicsaalslied dat meteen overgaat in de eerste symfonie van Brahms. En voor de pauze, liederen en motetten. Waarom is das Licht gegeben? Motet beginnen we zo mee, dan de vier ernstige zingen met Stéphane de Goux als solist. Normaal gesproken voor bariton en piano, maar het is de orchestratie van Robert Percival. Hij is lid van Pygmalion. Hetzelfde geldt voor Geislinger's Lied opus 30 van Brahms, voor gemengd koor en in dit geval klein orkest. Opnieuw die orchestratie van Robert Percival. Waarom is das Licht gegeben dem Museligen? Waarom is het licht gegeven aan de ongelukkigen? Een kleine verhandeling over het grote waarom, noemde Brahms het werk in een van zijn brieven. En dat grote woord waarom is al meteen in de eerste mate heel goed te horen. Dan aansluitend de vier ernstige zengen, een van de allerlaatste werken die Brahms schreef. De teksten stammen uit het Oude en het Nieuwe Testament, maar net als in Ein Deutsches Requiem van 30 jaar eerder, toont Brahms zich vooral van zijn nuchtere menselijke kant. Godloos noemde hij het, deze cyclus. En zijn biograaf Max Kalbeck vertelde hij in zijn eigen overlijdensjaar 1897 dat hij nog altijd niet geloofde in de onsterfelijkheid van de ziel. Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh. Ich wandte mich und sah an alle. O Tod, wie bitter bist du? En dan ben ik met Menschen und mit Engelstungen redete. Aansluitend Geislinger's Lied. We gaan terug weer naar de jeugd van Johannes Brahms. Hij was ingetrokken bij Robert en Clara Schumann in Düsseldorf en genoot van de mooie bibliotheek met oude meesterspartituren. Dat hoor je heel goed terugkeren in dit korte Geislinger's Lied van Brahms. Pygmalion, geleid door Raphaël Pichon, bariton zometeen dus Stéphane de Goux in die vier ernstige zengen. Maar eerst het motet, waarom is das Licht gegeben? De werken gaan dus zonder onderbreking naadloos in elkaar over.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Dit was de eerste helft van het concert dat Pygmalion Koor en Orkest gaf 22 november vorig jaar in de zaterdagmatinée, geleid door Raphaël Pichon. Met naadloos in elkaar overgaand het motet Waarom is das Licht gegeben van Johannes Brahms, de vier ernstige zengen van Johannes Brahms met bariton Stéphane Degout als solist en Geistliches Lied opus 30. De orchestraties van die vier ernstige zengen en Geistliches Lied werden gedaan door Robert Percival, lid van Pygmalion. Johannes Brahms voor de pauze, Johannes Brahms na de pauze. De eerste symfonie, voorafgegaan door het Schicksalslied. En ook hier weer, het gaat naadloos in elkaar over en het werkt prachtig. Dat Schicksalslied is op een tekst van Friedrich Hölderlin. Het gaat om het noodlot van de mens. De strijd tussen C mineur, overgaand in C majeur. Datzelfde gebeurt in de eerste symfonie, van C mineur naar C majeur. Waar hebben we dat eerder gehoord? In de vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven. Als voorbeeld. Als blauwdruk voor deze eerste symfonie. En het ontstond ook een beetje tegelijkertijd, want hij worstelde met die eerste symfonie en schreef daarvoor dat Schicksalslied. En als het koor is uitgezongen, hoor je een prachtig naspel waar het licht doorbreekt. En dan hoor je heel zacht de pauken en die neemt dat weer over. Het begin van de eerste symfonie, dat begint dan heel donker, vanuit het licht van het Schicksalslied naar de duisternis van het opening van de eerste symfonie. En die pauken spelen een rol, maar het hele idee dat hij een koorwerk eindigt met een symfonische schets is eigenlijk al een weg op weg naar de eerste symfonie van Johannes Brahms. Schicksalslied voor koor en orkest, aansluitend de eerste symfonie. Pygmalion, koor en orkest, geleid door Raphaël Pichon.

De eerste symfonie van Johannes Brahms, voorafgegaan door het Schicksalslied, ook van Johannes Brahms. Het prachtige van het Schicksalslied is dat als het koor is uitgezongen in het orkestrale naspel, hoor je al bijna de overgang naar de eerste symfonie. Heel bijzonder dat ze dat naadloos aan elkaar hebben uitgevoerd. Pygmalion, koor en orkest, geleid door Raphaël Pichon, 22 november vorig jaar in de zaterdagmatinée. In het volgende seizoen komt Pygmalion weer terug, namelijk in de matinée van 27 februari na het nieuwe jaar. Dan komen ze met meerkorige en geestelijke concerten van Italiaanse en Duitse componisten rond 1600. Pretorius, Monteverdi, Schütz en Scheid. Als Frans ensemble maken zij dan deel uit van een bijzondere serie waarin Franse muziek centraal staat. Het eerste concert van die serie onder het motto Acte de Présence vindt plaats op 3 oktober. Ook met een specialistisch gastensemble uit Frankrijk. L'Étalon Lyrique, geleid door Christophe Rousset. Met een mis van Marc-Antoine Charpentier en een

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Als een bezetene werkte hij aan piano-etudes en aan kamermuziek. Een cellosonate, sonate voor fluit, altviool en harp. Het is verschrikkelijk melancholiek, schrijft hij. En ik weet niet of je ervan moet dromen of huilen. Allebei misschien? Dat geldt voor die sonate voor fluit, altviool en harp. Maar ook voor deze korte cellosonate. Duurt niet langer dan een minuut of 10, 11, maar heeft een enorme impact. Harro Ruysenaars, cello. Ronald Brautigam, piano.

De sonate voor cello en piano van Claude Debussy door cellist Harro Ruysenaars en pianist Ronald Brautigam. 6 december 1986, bijzonder optreden in de zaterdagmatinée. Naar Rudolf Escher, 1912-1980, een van de meest vooraanstaande componisten in Nederland. In die tijd, voor en na de Tweede Wereldoorlog. Maar hij schreef niet veel. Hij maakte zich wel eens zorgen over het feit dat hij maar 38 werken had gecomponeerd. Hij trok vaak werken terug, omdat hij er niet tevreden mee was. En bovendien had hij de gewoonte om vaak tot wanhoop van zijn uitgever in zijn werken steeds maar wijzigingen aan te brengen. Ondanks zijn zelfkritiek en twijfel stelde Escher één zaak voorop. Hij kantte zich fel tegen de 12-toonstechniek, omdat hij atonale muziek in strijd vond met het waarnemingsvermogen van het menselijk gehoor. Het paste niet, het kan niet, het kon niet. En hij plaatste zich daardoor wel buiten de markt, zoals hij zei. Maar hij was er de man niet naar om zich daaraan te storen. Hij voelde geen behoefte om zich altijd in de schijnwerpers te stellen. In tegenstelling zelfs, ik aarzel altijd om te zeggen dat ik een componist ben, want de mensen denken dan dat je een beetje gek bent. Bij een componist hebben velen zo'n vage voorstelling. Nou ja, Rudolf Escher, een van de grootste van zijn generatie. Luister maar naar deze prachtige sonate voor cello en piano. De sonate concertante van Rudolf Escher, opnieuw Harro Ruysenaars en Ronald Brautigam.

De sonatenconcertante van Rudolf Escher. Cellist Harro Ruysenaars en pianist Ronald Boutigam. Rudolf Escher, die muzikaal gesproken naar het zuiden keek, naar Frankrijk, zich liet inspireren door bijvoorbeeld de componist die we daarvoor lieten horen, Claude Debussy. En we blijven bij de Franse muziek, Camille Saint-Saëns, een derde symfonie. Een mooi voorbeeld uit het afgelopen seizoen, het Rotterdams Philharmonisch Orkest, geleid door Luis Castillo Briceño, met organist Cameron Carpenter bij die derde symfonie, de Orgelsymfonie. Ja, in zijn jeugd schreef hij een eerste symfonie, in 1853 was dat, Camille Saint-Saëns, als jongeman. En dat leidde tot navolging. Bizet schreef een symfonie. Gounod schreef er zelfs twee. Saint-Saëns kopte ook nog een tweede symfonie in. Daarna was het lange tijd stil, totdat hij een uitnodiging kreeg van de Londense Philharmonic Society om een symfonie te schrijven. En dat was in 1878. Een persoonlijke crisis speelt een rol in deze symfonie, want zijn beide kinderen stierven. Jean-François aan een kinderziekte en kleine André viel uit het raam. Saint-Saëns verweet het zijn vrouw Marie. Hun huwelijk strandde. En wat je hier hoort is dat ook de dood nooit ver weg is in deze derde symfonie, de orgelsymfonie. Want meteen in het begin al hoor je Dies Irae thema uit de Latijnse dodenmis. En toch, de symfonie is triomfantelijk, want hij wilde de overwinning van het leven vieren en ook de overwinning, de wederopstanding van de Franse symfonie. Hoewel de symfonie uit vier delen bestaat, wilde hij echt in twee blokken denkend, eerst een tweede deel bij elkaar en derde en vierde deel bij elkaar. Het eerste deel is een inleiding op het tweede deel en idem 3 en 4. Hij was blij met het resultaat. Ik heb het alles gegeven dat ik in me had. Wat ik hier bereikt heb, zal ik nooit meer benaderen. Kort na de première van de Orgelsymfonie overleed zijn goede vriend Franz Liszt en aan hem heeft hij de symfonie opgedragen. De Orgelsymfonie van Camille Saint-Saëns in vier delen dus, maar denkend, belevend in twee blokken. Rotterdams Philharmonisch Orkest, Luis Castillo Briceño, dirigent, organist is Cameron Carpenter.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

De orgelsymfonie, de derde in C-klein van Camille Saint-Saëns, de organist Cameron Carpenter, het maarschalkerwit orgelbespelend van de grote zaal in het concertgebouw en het Rotterdam Philharmonisch Orkest geleid door de jonge dirigent Luis Castillo Briceño. Afgelopen oktober in de zaterdagmatinée. Het Rotterdam Philharmonisch Orkest keert terug in het nieuwe seizoen, 6 maart volgend jaar, onder leiding van de jonge vaste gastdirigent Tarmo Peltokoski. En ook volgende week besteden we aandacht aan het Rotterdam Philharmonisch. Dan herhalen we het concert waarin La Hofshani voor het laatst in de zaterdagmatinée als chef voor zijn orkest stond. Zometeen podium op zaterdag. Tot de klok van 5 is dit uit het derde pianotrio van Antonin Dvorak. Pianist La Hofshani hier, violist Renaud Capuçon en cellist Kian Soltani. MUZIEK

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Wat mooi dat er nog zo'n programma is op de Nederlandse radio waar je zo rustig de tijd hebt om te praten.
1: Deze week Parkinson-professor Bas Bloem over het belang van kunst.
2: Ik denk dat kunst kan bijdragen aan de volksgezondheid.
1: De kracht van muziek.
2: Ja, kan ik helemaal verliefd naar luisteren. Het is echt prachtig.
1: En de schoonheid van een modelspoorbaan.
2: Het is een stuk kunst. Het is industrial design.
0: Panorama Zondag. Morgenavond van 6 tot 8... hier op NPO Klassiek.
3: Ster. 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 5 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Zo'n 50 activisten van Extinction Rebellion hebben de A12 in Den Haag een paar uur geblokkeerd. Sommige betogers gingen vrijwillig de weg af toen de politie daarom vroeg. De rest is in bussen getild en naar een plek buiten de stad gebracht waar de politie hen liet gaan. Volgens Omroep West is 1 demonstrant opgepakt voor het mishandelen van een agent. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. 5 mensen hebben vannacht in Den Haag een partij in beslag genomen sigaretten gestolen. De sigaretten lagen in een opslaglocatie van de politie. Het lukte de politie om alle 5 verdachten tijdens hun vlucht aan te houden en ook zijn daarna alle pakjes sigaretten weer ingenomen. Bij het Gardameer in Italië is een nieuwe bosbrand uitgebroken. Zo'n 200 mensen moesten hun huis of vakantiehuis verlaten aan de westkant van het meer. Het vuur ontstond gisteravond in de bergen rond het Gardameer en breidde zich vannacht razendsnel uit. Ook vandaag is de Italiaanse brandweer druk bezig om de brand onder controle te krijgen, maar tot nu toe nog zonder succes. Todd Blanche wordt de nieuwe Amerikaanse minister van Justitie. Hij was al plaatsvervangend minister na het ontslag van Pam Bondi. De Senaat heeft nu met de kleinst mogelijke meerderheid ingestemd met zijn benoeming. Vanwege zijn nauwe banden met president Trump waren er zelfs ook een paar republikeinen tegen zijn benoeming. Het weer, veel zon en weinig wind, maximaal van 24 tot 28 graden. Vanavond en vannacht droog. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen overdag afwisselend zon en wolken. En warmer dan vandaag. Het wordt dan 26 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.
3: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
3: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
0: NPO Klassiek. NTR. Met Wouter Plezier.
7: Goedemiddag allemaal hier ook in het College Hotel in Amsterdam. Welkom ook alle radioluisteraars naar een speciale uitzending van Podium. Earbites eigenlijk, ja. Zo kennen we het hier vanaf het Grachtenfestival in Amsterdam. Het College Hotel aan het Roelof Hartplein is onze gast hier vanmiddag voor live muziek. Want het Grachtenfestival, dat is van start gegaan op allerlei plekken in de stad. Muziek in alle genres tegenwoordig. Het begon als een klassiek festival, maar dat is... Dat is het niet meer. En dat gaan we zo meteen ook merken aan de muziek. Laten we gewoon snel beginnen met de muziek. Hier is het Puruñeca Duo. Ze komen binnen, geef ze een hartelijk applaus. Tirso Ortiz Garrigos. Marimba en Mathies Meckel op de vibrafoon, het Puruñeca Duo.

0: Het Purunjeka Duo, Spaanse slagwerker Tiso Ortiz Garrigos en de IJslandse percussionist Matís Leo Mekkel. We hoorden ze op de vibrafoon en de marimba in een stuk van Anders Koppel, als ik het goed zeg. Het is een Deense componist, een toccata, met verwijzingen naar Johann Sebastian Bach, als ik het wel heb. Inmiddels komt op het podium, en dat is nog een hele klus om die vibrafoon opzij te manoeuvreren, Marijke Schreuer. En dat is niet zomaar iemand, dat is de programmeur van het Grachtenfestival Amsterdam. Dus als al die muziek die u hoort de komende week, ruim hoeveel weken zijn we? Anderhalf week, 10 dagen, wat is het?
1: Precies, 10 dagen.
0: 10 dagen, allemaal uit de koker van Marijke gekomen.
1: Nou, niet allemaal.
0: Nee?
1: Nee, we zijn met 3 programmeurs.
0: Oké, dus de jazz en het Artete muziek niet, die doe je niet?
1: Klopt.
0: Oké. Nou, even alle gekheid op een stokje, Marijke. Je bent zelf saxofonist van diverse ensembles, onder meer van het Nederlands saxofoonoctet. Ga luisteren naar de uitvoering van de Canto Ostinato van Simeon ten Holt door het Nederlands saxofoonoctet. Is een fantastische aanrader. Hoe ben jij hier zo bij gekomen? Heb je het niet veel te druk met saxofoon spelen?
1: Soms wel, soms niet. Maar ik denk dat dat voor elke muzikus wel geldt. Want je hebt soms hele drukke periodes met veel concerten. En dan denk je, oh help, als ik mijn agenda zie, hoe ga ik het allemaal doen? En er zijn ook zeker weken waarin het rustiger is. En het fijne met het Grachtenfestival is wel dat het heel flexibel is. Dus ik kan eigenlijk altijd wel, er is altijd wel werk. Dus ik verveel me nooit. Ik kan altijd wel iets doen. Maar dit is wel, helaas, jammer de bammer, mijn laatste festival.
0: Oh, want ja. Ik kan me ook voorstellen, ja, de muziek, mensen raden dan hun kinderen aan, ga toch rechten studeren, doe het niet, ga niet naar het conservatorium. Want ja, later, daar zit je dan, en dan heb je maar een heel onzeker bestaan.
1: Nou ja, ik zou zelf zeggen, je leeft maar 1 keer, dus doe vooral waar je gelukkig van wordt. En dat is gelukkig ook wel wat ik thuis heb meegekregen.
0: Oké, maar je ziet ook best wel veel muzici die inderdaad zoiets doen als programmeur hier en daar of andere dingen. Voor een deel misschien wel. Gewoon ook brood nodig om de huur te betalen en de hypotheek of wat niet al.
1: Ja, zeker. En ik denk ook wel dat het fijn is om iets vasts in je leven te hebben.
0: Waar leg jij de accenten, Marijke, als je zo'n enorme klus is het natuurlijk om zo'n grachtenfestival te programmeren. Wat zijn voor jou de speerpunten?
1: Nou, ik zelf denk altijd wel heel erg in programma's. Dus als muzici mij mailen met gewoon, ik wil heel graag de 4 jaargetijden van Vivaldi spelen, dan word ik daar al wel heel blij van, omdat ik dan denk, nou, mooi programma. Dus ik krijg.
0: En het maakt niet uit of ze het goed kunnen spelen of niet.
1: Nee, maakt helemaal niet uit. Nee. Nee, alle gekheid op een stokje. Ik krijg natuurlijk best wel heel veel mailtjes van muzici. En er zitten altijd, ja, tegenwoordig wordt het gewoon beter en beter wat dat betreft. Er zitten altijd leuke linkjes in naar YouTube-opnames. Je ziet natuurlijk waar mensen gestudeerd hebben. Je weet wat goede conservatoria zijn. En ik vind het ook wel echt mijn taak om zoveel mogelijk muzici echt een kans te geven. Dus er komt bijvoorbeeld morgen speelt een pianiste wie ik nog nooit in het echt heb gehoord. En dat vind ik dan erg spannend. Maar ze stuurde waanzinnig goede video's. Het was een heel mooi programma. Ze heeft aan een goed conservatorium gestudeerd. En dan denk ik, als het Grachtenfestival haar die kans al niet biedt, wie dan wel?
0: Dus... Het voordeel van de twijfel. Nou, hartstikke goed.
1: Absoluut.
0: Als je gaat programmeren, wat merk je dan aan jonge muzici van nu? Zie je bepaalde ontwikkelingen? Zijn, ze spelen allemaal veel meer muziek van deze componist. Of ze komen allemaal met een programma met waarbij dansers ook of er iets daarbij. Zie je bepaalde trends of ontwikkelingen?
1: Ja, je ziet zeker wel inderdaad dat multidisciplinaire. Dus ze zijn heel veel wel bezig met iets met dans erbij of iets met tekst erbij of et cetera. Dat past bij ons niet altijd, omdat we heel vaak op locaties zitten die eigenlijk niet per se bedoeld zijn om concerten in te geven. Dus vooral als muzici dan zeggen, ja, ik heb eigenlijk een zwarte achtergrond nodig. Ja, dan moet je echt het theater in. En dat is eigenlijk waar wij niet per se zitten. Dus ja, daar moet ik altijd wel behoorlijk in puzzelen, ja.
0: Hoe ver gaat het Grachtenfestival? Het begon toch als een vooral klassieke muziek georiënteerd festival. Nu is de jazz daarbij gekomen. Waar eindigt dit?
1: Ja, het eindigt niet natuurlijk.
0: Maar welke genres zijn uiteindelijk mogelijk of niet mogelijk?
1: Nou, ik denk dat bijna alles wel echt mogelijk is. Behalve misschien de commerciële kant. Dat is denk ik niet per se waar we voor staan.
0: Oké, stel dat we maar naar 1 ding zouden toe kunnen gaan. Dit Grachtenfestival. Dat is vreed, maar dat is toch even zo voor de vraag. Wat raad jij dan aan?
1: Ja, ik zelf kijk heel erg uit naar Richter. Dat is het slotconcert in het Straatmuseum.
0: En Richter, daar bedoel je de componist mee, Max Richter? Of?
1: Ja, klopt. Ja, dus dat is de Vivaldi Recomposed eigenlijk.
0: Oké, nou dat kennen we allemaal.
1: Groot ensemble.
0: Kennen we al. Maar goed, toch nou, leuk.
1: Misschien zijn er wel veel mensen die bijvoorbeeld Bridgerton kijken. Dan komt die muziek.
0: Deze mensen niet hoor, hier in de zaal. Kijken jullie Bridgerton?
1: Oh, ik zie heel veel duimpjes.
0: Op 80 mensen die dat kijkt, vooruit maar goed. Oké. Nou, Marijke, dank je wel. Heel veel plezier met de komende 10 dagen en het programmeren. En ook met een nieuwe toekomst.
1: Nou, bedankt.
0: Dan gaan we alweer nog even door met ons onvolprezen Purunjeka duo. Kom er nog even bij, jongens, dan vertel ik er ook iets over. Want we weten de namen al, we weten de instrumenten die ze bespelen. Zij doen dus wel van alles en nog wat met andere mensen erbij. Oh, ik dacht dat jullie gingen spelen volgens het. Maar dat komt er gezellig bij. Dat is goed. Dus improviseren gewoon het radioprogramma. Dus dat komt helemaal goed. Welcome on the show.
2: Thank you
0: Mathis en... Wow, Tirso, yeah, the mic, it's a bit, okay, you can talk close into the mic. Okay, so I heard a bit of Bach in the toccata by Anders Koppel, some references, little fugue
2: species.
0: That deranged, that didn't become a fugue, all these little things. But the strange thing about these instruments, when I see percussionists, but I also see a piano keyboard sort of.
2: Yes.
0: It's a sort of mixture of both these. So are you frustrated drummers or frustrated pianists?
2: Maybe both. No, I would say, like you said, we have both. This is the type of mallet instruments we have. We also have the glockenspiel and the xylophone, which is part of the mallet family. And then we have the sort of rhythm section, which is all the drums and all of that stuff, which we also play. But I think... whether we're playing the type of drums or the mallet instruments, we still try to use the same direction and play with finding the music. That's number one, whether it's on the drums or
0: and
2: on the mallets.
0: Communicate, of course,
2: the
0: music.
2: Yes, of course.
0: And you also do a lot with the dancers and the special places. Mm-hmm. Choreographies. Why is that? Is that necessary?
2: Not really. No, that's funny. I don't think so. We just, I think it was around 2 years ago now that we went for the first time to Netherlands Dance Theater, a show of theirs, and we went together and we just completely fell in love with dance. And since then, we just really wanted to work with dancers. That was like our main thing for a while. And we got to do that and it was a great experience. And then from there, you know, we tried to broaden it, working with other types of artists. We had a friend who created a sort of sculpture for one of our pieces, you know. So we're always trying to invite and collaborate with as many artists as possible.
0: I can imagine dance is important because it's all about movement.
2: Yes,
0: and music
2: yes,
0: is also
2: yes.
0: about movement.
2: Of course, yes. Yeah.
0: Cadence, the pulse,
2: yes.
0: Very, very important. Yeah. And you did that very well.
2: Thank you.
0: If you feel this mm-hmm. as a listener, then it's okay. Then the musicians are on the right track.
2: Exactly. I would say, sorry, percussion is especially very physical. So how there's a connection with dance, because we have a lot of pieces where you are playing so many instruments that at some point it becomes somehow a choreography where you're moving between instruments. So we feel that we are, I mean, of course, not dancers, but there's a connection. To performance, not only music, but to be really a performer.
0: Okay, let's listen to the music, you guys. We have some etudes by Philip Glass now?
2: Yes,
0: okay.
2: Correct.
0: We'd love to hear that.
2: Thank you.

0: twee etudes van Philip Glass door het Puroñeca duo Tirso Ortiz Garrigas op de marimba en Mathis Meckel vibrafoon. En ze zijn te horen natuurlijk op het Grachtenfestival. Dit is naar een sneak pre-listen van wat ons allemaal te wachten staat in de Rai in Amsterdam. Morgen om 8:00 s'avonds. Dat wordt een fantastische show. Niet de allergrootste zaal in de Rai, maar wel een flinke, kunnen ze flink uitpakken daar. En het programma wordt ook nog gebracht zondag 16 augustus in de open lucht. In de muziekkoepel in het Vondelpark tijdens de muziekkapellen Estafet. En dat is dan 11:00 ochtend, 16 augustus. Het Puroñeca duo. Nou, er gaat van alles gebeuren hier op het podium in het kleine zaaltje van het College Hotel in Amsterdam. Dit is Earbites live vanaf het Grachtenfestival. In het draaiboek staat een vermakend publiek met anekdotes, jeugdherinneringen. Net zo lang tot... Nee, dat wees maar niet bang. Ik ga wel vertellen wat we zo meteen krijgen. Tos van Ekeren en gitarist Johnny Biner. Of is het Biner? Ik durf het niet te zeggen, maar zometeen zal alles duidelijk worden. Zanger Tos van Ekeren, die gelooft dat muziek een onvoorwaardelijke vorm van liefde is. Nou, dat is prachtig gezegd. Daar wil ik wel even weten hoe hij dat bedoelt. Vooral dat onvoorwaardelijke. Een vorm van liefde, dat geloof ik direct. Maar onvoorwaardelijke liefde, dat zou mooi zijn. Hij heeft een heel uitnodigend en soulful geluid. En ja, gaat dus iets anders brengen dan de klassieke muziekliefhebbers van NPO Klassiek verwachten als ze de radio aanzetten. Maar dit is het Grachtenfestival. Dan is alles mogelijk en kun je van alles verwachten. Een driekoppige band staat hier straks op het podium. Eigen nummers. Groovy, funky. Kennen we dat nog van vroeger? Groovy, funky, Stevie Wonder. Lekkere plaat, die dubbelaar. Hoe heet die ook alweer? Songs in the Key of Life. Met die mooie oranje hoes. Dat is een van de inspiratiebronnen van zanger Tos van Ekeren. En nou, ik ben daar is hij al. Geef hem een welkomstapplaus. Tos, onze Tos. Is morgenavond gaat Tos met zijn band in Felix Meritus optreden. 8:00 s'avonds, vanaf 8:00 s'avonds morgen is het soul, hip-hop en pure emotie. Maar dat lees ik op hier. Pure emotie, dat willen we, Tos. Daar komen we voor pure emotie. Want muziek is gevoel. Dat wordt dan altijd heel plat gezegd, muziek is gevoel. Ja, het is nog zoveel meer eigenlijk. Maar het kan in ieder geval ook iets met je doen. En daarom luisteren we er zo graag naar. Tos, welke nummers ga je voor ons brengen? Kom er anders even bij, want ze zijn nog eventjes bezig met de soundcheck. Hallo, Tos. Welke nummers ga je zo meteen
1: performen? Ik ga mijn eigen muziek spelen, uiteraard.
0: Ja.
1: Ik heb 3 nummers meegenomen van mijn debuutalbum. En 1 nummer wat ik dit jaar heb uitgebracht in samenwerking met Felix Hien, een producer uit Berlijn. Ja, mijn muziek gaat inderdaad veel over emotie, over dingen die ik meemaak, dingen die ik moet uiten. Veel van mijn muziek is denk ik herkenbaar voor mensen. Misschien ook niet, maar ik merk live dat er een mooie connectie ontstaat.
0: Dat maakt heel nieuwsgierig. Laten we niet langer wachten. Als jullie klaar zijn, dan zijn wij er ook klaar.
1: Ik denk
0: voor
1: het wel.
0: Hier in het College Hotel. Tos van Ekeren met Johnny Biner op de gitaar.
1: Yes. Hallo allemaal. Wat gezellig. Het is echt vol. I love it. Wow. Ik heb naast mij staan Johnny Biner op gitaar. Please, make some noise. Dit nummer heet Narcissism. Boy, oh boy, what a shit show love can be. One moment all is good, the other you're sitting next to me. Talking about how you do things differently. How we ain't what you hope would be. And me, not being honest with me. Giving and giving while living in your reality. What a shit show love can be. To be walking hand in hand in the park, out on the street. But then one hand pulls away, anxiety kicks in. Palms are sweaty and hot. Maybe it is the fact that I'm ready and you are not. Call it a crush till they crush your dreams. The moment you finally kiss, and it seems it's the end.

0: Bedankt.
1: Dank u wel. Ik schrijf eigenlijk alleen maar in het Engels. Ik heb veel Engelse muzikale helden. En ik vind het toch iets mooier klinken dan Nederlands. Ja, sorry. In ieder geval uit mijn mond. Het eerste nummer ging vooral over een situatie waarin ik realiseerde dat ik te veel gaf. En dat was in een romantische relatie, maar dat kan ook in een vriendschappelijke relatie zo zijn. En dat iemand anders niet doorheeft hoeveel ze eigenlijk van je afnemen. Maar dan ontmoet je iemand waar het ineens anders is. En daar gaat het volgende nummer over. Dit nummer heet Architect.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Dank u wel.
1: Tos van Ekeren met gitarist Johnny Biener. Kom er nog even inderdaad bij de microfoon, Tos. Ja, ik vind het echt recht uit het hart. Je zegt veel over jezelf. Een control freak.
2: Ja.
1: Wanneer kwam je daar voor het eerst achter dat je een control freak was?
2: Oh, ja. Nou, ik denk dat ik al best wel jong eigenlijk dat wist. Ik was denk ik 4 jaar en toen zei ik tegen mijn moeder... Nee, mama, dat wil ik niet aan. Ik wil dit aan. Dus ik had al best wel jong duidelijk voor mezelf dat ik de controle wou over... Hoe ik mezelf uit.
1: Controle, ze zeggen wel eens, het is een angststoornis.
2: Oh ja?
1: Ja, weet je. Oh, nee.
2: Nou, mijn psycholoog heeft dat nog niet aangekaart.
1: Ja, we hebben allemaal een angststoornis, dat is niks bijzonders. Maar Iedereen uit het weer op een andere manier, dus maak je daar niet zorgen over.
2: Okay.
1: Want dat zijn grote begrippen, hè? Narcissisme en control freak. Als je de social media opslaat, of hoe doe je dat, aanklikt op je telefoon... heel veel relaties. Het wordt de mannen die narcistisch zijn, dat is iets wat je heel veel wat mensen snel zeggen. Terwijl de diagnose is dan vaak helemaal niet officieel gesteld.
2: Ja, maar misschien is een narcist zijn de grote diagnose. Maar trekjes van narcisme is bij veel mensen best duidelijk. En ik denk in mijn geval, in deze situatie waar het nummer over gaat, dat er zeker sprake was van narcisme.
1: Ik neem het direct aan, Tos. Je schrijft je eigen nummers. Nou, de klassieke muziekwereld. We zijn nu op de klassieke zender.
2: Ja, klopt.
1: Dat is toch een officiële, keurige wereld voor een deel nog. Natuurlijk, als we denken aan het Concertgebouworkest. Hmm. Maar jij schrijft je eigen muziek. Denk jij niet eens het Concertgebouworkest, leuk hoor. Maar jullie zijn niet meer dan een coverbandje.
2: Oh, nee.
1: Ze spelen niet hun eigen muziek.
2: Nee,
1: muziek
2: maar
1: andere
2: ik denk
1: geschreven.
2: Dat de skill die er achter achter het spelen van een hele compositie zit, wel meer is dan alleen een coverbandje. Dus nee, dat denk ik niet.
1: Nou, ik vind het in ieder geval geweldig dat jij je eigen muziek maakt. Want ja, zonder componisten hadden we helemaal geen muziek.
2: Klopt.
1: Dus daar begint het toch wel. Wanneer deed je dat voor het eerst? Hoe is dat gekomen?
2: Ik was denk ik 9 jaar. Toen kreeg ik voor het eerst een piano. En toen ben ik daar lekker op gaan pingelen en liedjes gaan schrijven. Maar op mijn 15e, 16e heb ik een gitaar geërfd van mijn oom. En daar ben ik toen eigenlijk op mee gaan schrijven. En dat ging over van alles en nog wat. Maar door de jaren heen merkte ik dat muziek en het schrijven van muziek toch echt wel een uitlaatklep werd van bepaalde emoties om mezelf beter te begrijpen. Of andere situaties beter te begrijpen. Dat is eigenlijk de ontwikkeling.
1: Je kan er het nodige in kwijt, zal ik maar zeggen.
2: Ja.
1: Zo zeggen dat altijd. Van, ja.
2: Zeker.
1: Nou, wat een mooi verhaal. Tos, je zult doorgaans, denk ik, voor...

0: iets minder publiek op leeftijd spelen. Hoe is dat om voor oh. zo'n... Hoe is het om zo'n keurige zaal
1: nee,
0: vol...
1: Nee, het zal je verbazen. Ik speel echt voor alle leeftijden en dat vind ik zo leuk. Want ik vind leeftijd echt niet belangrijk. Ik denk dat het heel fijn is om juist voor verschillende mensen te spelen. Dus ik vind het heel erg leuk en ik ben heel erg dankbaar dat iedereen hier zijn tijd spendeert aan dit. Ja.
0: Kijk eens even, een complimentje van Tos van Ekeren.
1: Zo oud zijn ze toch niet?
0: Tos, ik wil je graag uitnodigen om weer achter de microfoon plaats te nemen.
1: Alright.
0: De nummers die je nu brengt, zijn die allemaal van je debuutalbum nog? Of is dit alweer nieuw werk?
1: Ja, nee, de volgende twee zijn inderdaad van mijn debuutalbum. Ik heb in de tussentijd heel veel nieuwe muziek geschreven en ook uitgebracht. Vooral in samenwerking met andere mensen ook. En er komt heel veel moois aan.
0: Oké, we gaan alvast daarvan genieten nu. Yes. Tos van Ekeren met gitarist Johnny Biener.
1: Weet je wat ik zo grappig vind? Dat dan mijn voor- en achternaam wordt genoemd. Vind ik echt zo de jazz en klassieke wereld. Vind ik heel leuk.
0: Wolfgang Amadeus, ja, Mozart.
1: De meeste mensen zeggen gewoon Tos. Dit nummer gaat over flirten. Ja, en dat doen jullie ook gewoon op jullie leeftijd volgens mij. Zo oud zijn jullie niet. Wat ik ook belangrijk vind als ik live speel, is dat het niet te zwaar wordt. Want het leven kan al best zwaar zijn. Soms moeten we dingen gewoon een beetje licht houden. En humor kan toch zoveel, zoveel moois maken. Dit nummer heet Jerry Coco. Mag ik een beetje meer reverb? Oh hey, hello, I like your face and your clothes. Got some freckles on your nose and I'm digging those. That's how the conversation goes, but I really gotta fly.

Bedankt, bedankt. Alright. Het werd al genoemd, maar morgen speel ik in het prachtige Felix Meritis met de hele band. We spelen nog met een drummer en een bassist. En dan kunnen we ook wat makkelijker dansen. Which is something that I love to do. En dat hoeft nu niet hoor, maar jullie mogen wel bewegen en een beetje geluid maken als je wil. Het snappen ging moeizaam, zag ik. Maar het is oké. Okay. Het is oké. Okay. Ik zal jullie geen cijfer geven, geen boete. Het is helemaal oké. Okay. Als jullie maar genieten.

0: Grote festival. Dank jullie wel. Mijn naam is Koos. Thanks so much for joining on the guitar.
1: Ja, heerlijk. Tos, gewoon Tos. Gewoon Tos met Johnny Beaner op de gitaar. Morgen live in Felix Meritus. Dit was twee nummers, Cherie Coco en Colorblind. Morgen om 8:00 s'avonds in Felix Meritus met de complete band. Morgen ook weer een eerbaard. Ja, mensen, lekker is maar een vinger lang. Het is weer gebeurd. Ik moet jullie zelfs naar huis sturen. Ja, de slotmuziek begint al te lopen. Ik ga afscheid nemen. Super leuk dat jullie er waren in grote getalen. Bedankt voor de support, voor de muzici, voor het enthousiasme. Morgen zijn we er weer op dezelfde plek hier in het College Hotel in Amsterdam aan het Roelof Hartplein nummertje 1. Met weer live muziek en wie weet zelfs klassieke muziek. Het zou zomaar kunnen op NPO Klassiek. Morgen zijn we er iets eerder, denk ik, 16:30, want dan komt Discotabel te vervallen. Bedankt en wel thuis voor wie de benen neemt. Snel naar huis om het leven verder te gaan leiden. Dank jullie wel.

La Vie en Rose door de 12 cellisten van de Berliner Philharmoniker. Dat hoort er echt bij op het Grachtenfestival. Al jarenlang de tune van Earbites. Het programma met live muziek vanaf het Grachtenfestival. Dit jaar is dat allemaal in het College Hotel aan het Roelof Hartplein in Amsterdam. De live optredens morgen weer vanaf 5:00. Is iedereen van harte welkom. Gratis toegankelijk. Gisteravond, toen was het openingsconcert van het Grachtenfestival plaats. Dat was in The Valley, het gebouw aan de Zuidas, opvallend gebouw. Artist in Residence, trombonist Arjan Linker, speelde daar. Er klonk muziek uit de jaren 20 van de vorige eeuw door The Fried Seven. Een band die nummers speelt van Louis Armstrong, Jelly Roll Morton, Duke Ellington en noem het allemaal maar op.

Dat was Deep Creek van Jelly Roll Morton door The Fright Seven met trombonist Arjan Linker. Muziek die klonk gisteravond tijdens het openingsconcert van het Grachtenfestival in The Valley aan de Zuidas. Artist in Residence was erbij, trombonist Arjan Linker. Hij gaat nu voor ons spelen vanaf band, zullen we maar zeggen, ouderwets. Of vanuit de computer, hoe je wil. Een opname die de NTR vorig jaar maakte tijdens de avond van de Grachtenfestivalprijs in Felix Meritus. Een traditional, een raga, de Alap voor Jala. Arjan Linker, trombone.

Arjan Linker vorig jaar in Felix Meritus tijdens de avond van de Grachtenfestivalprijs. Hij kreeg hem ook. Dit jaar is hij dus artist in residence op het Grachtenfestival. Dat in volle gang is nu echt helemaal van start gegaan in Amsterdam. Op allerlei locaties. Podium is er, dat was vroeger Earbites, maar dat, tegenwoordig noemen we dat podium vanaf het Grachtenfestival. Morgen weer vanaf 5 uur met live muziek. Nu nog even tot straks NTR Opera Live doen we dat vanuit een inmiddels lege College Hotel zaal in Amsterdam aan het Roelof Hartplein. Ja, wat is er allemaal te doen? Morgen, dat is wel heel erg apart, om 10 uur de eerste run op live klassieke muziek in Amsterdam in het Flevo Park. De Beethoven 5 kilometer. En dan komt de 5e symfonie van Beethoven er live bij. Niet op je oortjes, nee, echte muzici. Echte klanken bij iedere stap die je zet. Live gespeeld, de 5e symfonie van Ludwig van Beethoven en rennen maar. De challenge is, dat die symfonie duurt een half uur. Dan kies je zelf je starttijd, je tempo, daag jezelf uit en haal de eindstreep nog voor het slotakkoord. Nou, gelukkig kunnen we de 5e symfonie ook zittend beluisteren. Daar is helemaal niets op tegen. Hier zijn de laatste twee delen door het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Nicolaus Arnoncourt.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

0: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
1: Het slot van de vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven door het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Nicolaas Arnoncourt. Morgenochtend de vijfde symfonie van Ludwig van Beethoven live in het Flevopark in Amsterdam met een orkest dus, echte muzici, en dan wordt er op hard gelopen, de Beethoven 5 kilometer run. En dat is een onderdeel van het Grachtenfestival Amsterdam.

0: En dat was Losing van Celia Zwart door Shane van Neerden, piano. Morgen om 16:00 speelt Shane van Neerden in het Westerpark in Amsterdam de première van Tranendeken. Dat is een gloednieuw stuk van Celia Zwart. Nieuwe compositie voor piano, stem, e-bouws, vislijnen, folie en blue tech. Speciaal voor het park geschreven. Tijdens het stuk wordt de piano fysiek aangepast en weer ontdaan.
1: Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.
0: Celia Zwart baseerde het concept op de overgang van de drukke stadsruimte naar de rust van een park. Midden in de vijvercirkels, zegt ze, van de voormalige gashouder ligt een bad met tranen klaar. Een plek van comfort en troost waar alles mag stromen en bestaan. Nou, om een idee te krijgen van de vaak verstilde muziek van Celia Zwart, hier is Reflections, een werk voor harp en orkest geschreven voor Remy van Kesteren en het Koninklijk Concertgebouw Orkest.

Reflections van Celia Zwart, Remy van Kesteren Harp en het Koninklijke Concertgebouworkest onder leiding van Anthony Hermes. Morgen op het Grachtenfestival in Amsterdam de première van het nieuwe stuk van Celia Zwart, Tranendeken, door pianist Shane van Neerden in het Westerpark om 16:00 middags. Ja, het is alweer gebeurd. Tot zover podium vanaf het Grachtenfestival in Amsterdam. Morgen dan zijn we er dus weer vanaf 17:00 met live muziek. Podium vanuit het College Hotel in Amsterdam aan het Roelof Hartplein. Wees van harte welkom. Gratis toegang. Zo dadelijk na het nieuws van 17:00 het zomeravondconcert, gepresenteerd door Martijn Cornet. De opera Rienzi van Richard Wagner op het programma vanaf de Bayreuther Festspiele onder leiding van Nathalie Stoetsman. Blijf luisteren dus en tot morgenmiddag. Ja, dat is het. Dag.

0: NPO Klassiek. Het zomeravondconcert brengt de Spaanse zomerzon naar je toe. Het Spaans Nationaal Orkest speelt opzwepende muziek van Ravel en de Falla. En het zwoele Concerto de Aranjuez van Joaquín Rodrigo. Mis het niet. Morgen om 8 uur het Spaans Nationaal Orkest in het zomeravondconcert. Hier op NPO Klassiek.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
3: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: 19 tot 23 augustus, Wagner Vierdaagse Heiliglandstichting. Op rij muziek in de Bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 7 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlakbij de grens met Roemenië ontploft, heeft premier Radev van Bulgarije gezegd. In het gebied waar de drone neerkwam loopt de Trans-Balkan-pijpleiding die gas vervoert tussen Turkije en Oekraïne. De leiding werd niet geraakt en bij de explosie raakte ook niemand gewond en werd geen schade aangericht aan gebouwen of wegen. Volgens de premier kwam de drone uit Roemenië, maar is hij daar en in Bulgarije niet opgemerkt. Roemenië heeft een lange grens met Oekraïne en ziet geregeld drones het luchtruim binnenkomen. Al 3 keer zijn ze uit de lucht geschoten. Zeker 1 van die drones was Russisch. Het aantal doden na de schietpartij in Thailand van gisteren is opgelopen naar 9. Een meisje van 12 is overleden in het ziekenhuis. Een leerling van 14 schoot op een school bij Bangkok 5 schoolmedewerkers dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten bij wie hij in huis woonde. 14 gewonden liggen nu nog in het ziekenhuis, dat zijn vooral kinderen. 7 van hen verkeren in kritieke toestand. Demi Vollering heeft in de voorlaatste etappe van de Tour de France Femme de gele trui veroverd. Met een spectaculaire ontsnapping in het slot van de 8e etappe naar Nice reed ze de Poolse Kasia Niewiadoma uit de leiderstrui. Morgen is de laatste rit. Als Vollering haar voorsprong dan weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. In de Eredivisie heeft Telstar voor de eerste stunt dit seizoen gezorgd door uit met 2-1 te winnen van NEC. Al na een halve minuut zette Patrick Brouwer Telstar op voorsprong en halverwege de eerste helft maakte Rui Mendes 2-0. Kai Sierhuis scoorde tegen het einde van de wedstrijd het enige doelpunt van NEC. Het weer, vanavond zonnig en warm. Vannacht een afwisseling van opklaringen en wat wolkenvelden. Het koelt dan af naar 10 tot 18 graden. Morgen veel zon en ook wat wolkenvelden, maximaal dan tussen 27 en 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek. Festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Rowland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliquemuseum.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Beltsjak Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
6: Met een plaksnor op en in mannenonderbroek bestormden ze de Nederlandse poppodia. Theatermaker en artiest Merel Pauw, alias Elmer. Mijn derde zomergast. Door welke films en artiesten laat ze zich inspireren? En kijkt zij überhaupt tv?
7: VPRO Zomergasten. Morgen, 19:15 op NPO 2.
5: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: NPO Klassiek. Het Zomeravondconcert. Met Martijn Cornet.
9: Een hele goede avond en welkom bij het Zomeravondconcert. En je hoort het al, mijn naam is Martijn Cornet. En vanavond hebben we een lekker lange opera voor de boeg. Rienzi, der letzte der Tribunen. Oftewel Rienzi, de laatste volkstribuun. Een titel die we misschien het beste kunnen begrijpen als de laatste leider die zich opwerpt als stem en verdediger van het volk. Een opera van Richard Wagner, zoals hij afgelopen zondag 26 juli zijn première beleefde tijdens de Festspiele in Bayreuth. Die Festspiele zijn daar op dit moment in volle gang en dit jaar is er bovendien iets bijzonders te vieren. Het festival, ooit opgericht door Richard Wagner zelf, bestaat 150 jaar. En dat juist nu Wagners vroege opera Rienzi daar voor het eerst klinkt als officiële Festspielhaus-productie, is een primeur. Daarover zometeen meer. Richard Wagner begon aan Rienzi toen hij nog maar midden 20 was. Zoals we dat van hem kennen, schreef hij niet alleen de muziek, maar ook zelf de tekst. Daarvoor baseerde hij zich op de gelijknamige roman van de succesvolle en populaire Engelse schrijver, dichter en politicus Edward Bulwer Lytton uit 1835. Het verhaal voert ons naar het Rome van de 14e eeuw en naar Cola di Rienzi, een Romeinse volksheld die ten strijde trekt tegen de machthebbers. Hij krijgt het volk achter zich en wordt op handen gedragen, maar zoals dat zo vaak gaat met volkshelden, datzelfde volk dat hem eerst omhoog tilt, zal hem uiteindelijk ook ten val brengen. Muzikaal horen we in Rienzi nog een jonge, buitengewoon ambitieuze Wagner. Een Wagner die helemaal vol zit van de Franse Grand Opéra. Lange, grootse scènes, koren, ballet, spektakel en 5 actes. Meteen na Rienzi schrijft hij Der Vliegende Holländer. En daar begint het te veranderen. Daar hoor je al veel duidelijker de eerste contouren van het volwassen Wagneriaanse muziekdrama. En uit die opera horen we nu eerst het matrozenkoor.

Steuermann Lass die Wacht, het Chicago Symphony Orchestra onder leiding van Sir Georg Solti. Zometeen dus Rienzi, zoals die afgelopen zondag klonk in Bayreuth, waar de festspielen op dit moment in volle gang zijn. Het operahuis zonder airconditioning, dus waar het in deze temperaturen bij tijd en wijle erg zwaar is voor uitvoerenden, maar ook voor het publiek. Rienzi was Wagners derde opera. Hij was nog geen 30 toen het werk in 1842 voor het eerst werd uitgevoerd in het Königliches Hoftheater in Dresden. En Wagner pakte het meteen maar grondig aan, want Rienzi werd ook de langste opera die hij ooit schreef. De première duurde meer dan 6 uur. Wagner zelf schrok daar overigens ook een beetje van en niet lang daarna bracht hij de opera flink terug in lengte. Maar ondanks die enorme zit werd Rienzi wel zijn eerste grote publieke succes. Wat we vanavond horen is dus een jonge, ambitieuze Wagner die nog sterk onder de invloed staat van de Franse Grand Opera. Ik zei het net al. We krijgen balletmuziek, enorme koren en afzonderlijke aria's. Nog niet die eindeloze, doorlopende muzikale lijnen waarmee Wagner later zo nadrukkelijk zijn stempel op de muziekgeschiedenis zou drukken. En precies dat is meteen een van de redenen waarom Rienzi al die jaren nooit als officiële festivalproductie in Bayreuth heeft geklonken. Wagner richtte de festspielen zelf op en liet zijn eigen operahuis daarvoor bouwen. Maar Rienzi beschouwde hij later eigenlijk als een jeugdwerk, een soort opwarmoefening. Het paste niet meer bij de artistieke idealen die hij als volwassen componist had ontwikkeld. Ook de latere festivalorganisatie richtte zich daarom vooral op de werken die Wagner na Der Vliegende Holländer schreef. En zo viel Rienzi buiten de boot. Daar kwam nog iets praktisch bij. Rienzi is een massaspektakel. Grote volksscènes, optochten, gevechten, uitgebreide koorfinales. Het komt allemaal voorbij. Iedere acte eindigt met een groot ensemble en in het tweede bedrijf zit er ook nog eens een substantieel ballet. Ga er maar aan staan. En dan is er nog een probleem. Welke Rienzi voer je eigenlijk uit? Er bestaat namelijk niet één onomstreden versie van de opera. Na die première van meer dan 6 uur maakte Wagner dus zelf al de nodige coupures. En vervolgens ontstonden er in de 19e eeuw allerlei verschillende ingekorte versies. Voor deze gelegenheid hebben de Bayreuther Festspiele daarom een nieuwe versie van de opera gereconstrueerd. Dat Rienzi tegenwoordig niet vaak wordt opgevoerd heeft bovendien te maken met een historische belasting die later rond het werk is ontstaan. Adolf Hitler verklaarde namelijk diep onder de indruk te zijn van de opera. Het verhaal van een charismatische volksleider die erin slaagt een volk achter zich te krijgen liet zich natuurlijk eenvoudig projecteren op Hitlers eigen wereldbeeld. En ook al was dat vanzelfsprekend nooit de bedoeling van Wagner, die zijn opera tenslotte baseerde op een roman uit 1835, zo'n imago schud je niet zomaar van je af. Met terughoudendheid bij de programmeurs tot gevolg. Maar dit jaar dus wel. Voor het eerst een officiële Rienzi vanuit het Bayreuther Festspielhaus. Afgelopen zondag ging deze nieuwe productie in première en vanavond horen we hem hier in het zomeravondconcert. We gaan ons opmaken voor de eerste 2 actes. En daarin komen we terecht in een samenleving die wordt beheerst door 2 machtige families, de Colonna's en de Orsini's. Rienzi, een populaire politicus, trekt tegen hen ten strijde en werpt zich op als stem van het volk. Hij belooft een einde te maken aan corruptie, geweld en machtsmisbruik. En dan wordt het ook nog persoonlijk. Paolo Orsini, uit die machtige Orsini-familie, maakt avances richting Rienzi's zus Irene. Voor Rienzi is dat natuurlijk olie op het vuur. Maar Irene zelf? Die is verliefd op Adriano Colonna. En inderdaad, uitgerekend een telg uit die andere machtige familie die tegenover Rienzi staat. Rienzi weet ondertussen de bevolking volledig achter zich te krijgen. Hij wordt gezien als de man die uiteindelijk en eindelijk rechtvaardigheid zal brengen.
Maar onder de oppervlakte begint er al van alles te broeien. De oude machthebbers accepteren hun nederlaag natuurlijk niet zomaar. En Adriano, die lijnrecht tegenover Rienzi zou moeten staan, raakt verscheurd tussen twee werelden. Zijn loyaliteit aan zijn familie en de liefde voor Irene, de zus van zijn grootste tegenstander. Aan het einde van dit eerste deel lijkt Rienzi op het absolute hoogtepunt te staan. Maar de vraag is natuurlijk, staat dat voetstuk waarop hij door het volk is geplaatst nog wel zo stevig? We gaan zo luisteren naar de eerste twee actes van Rienzi, zoals die afgelopen zondag 26 juli in Bayreuth klonken. En ook de regie is interessant. Waar de oorspronkelijke opera zich afspeelt in het Rome van de 14e eeuw, trekken de regisseurs Alexandra Smemeredi en Magdolna Parditka het verhaal naar een moderne tijd. We bevinden ons namelijk in een grootschalige nieuwbouwwijk met flats. Drie enorme woontorens geven ons inkijkjes in verschillende appartementen en we vallen meteen midden in een grote verkiezingsbijeenkomst. Aan de ene kant de republikeinse politicus Rienzi en aan de andere kant de corrupte machthebbers, de families Colonna en Orsini. Je hoort de Oostenrijkse tenor Andrea Sager als Rienzi. Irene, zijn zus, wordt gezongen door de Zwitserse sopraan Gabriella Scherer. De Duitse bas Andreas Bauer Canabas is Stefano Colonna. En de rol van diens zoon Adriano schreef Wagner voor een vrouwelijke stem. Die wordt hier gezongen door de Amerikaanse mezzo-sopraan Jennifer Holloway. Michael Nagy, een Duitse bariton met Hongaarse roots, is Paolo Rossini. En verder horen we Vitali Covaglio als kardinaal Raimondo, Matthias Stier als Baroncelli, Michel Kupfer-Radecki als Cecco del Vecchio en Victoria Random als vredesbode. Het koor van de Bayreuther Festspielen is ingestudeerd door koordirigent Thomas Eitler de Lint en het orkest en alle anderen van de Bayreuther Festspielen staan onder leiding van Nathalie Stutzmann. Rienzi van Richard Wagner, de eerste twee actes.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

dat naar de eerste en tweede acte van Richard Wagner's Rienzi in de première uitvoering van Af de Bayreuther Festspiele 2026. Het koor, orkest en solisten van de Bayreuther Festspiele onder leiding van Nathalie Stutzmann. En dat orkest hebben we in de tweede acte ook minutenlang gehoord zonder zangers en zangeressen. Op het podium in Bayreuth was op dat moment namelijk een balletpantomime te zien. En de regisseurs hebben daar iets bijzonders van gemaakt. Een grappige reis langs alle Wagner-opera's die wel tot de eigenlijke Bayreuther kanon behoren. Een klein eerbetoon dus aan die 150 jaar festspielen. En in die eerste twee actes hoorden we hoe de politicus Rienzi in opstand kwam tegen de machtige families Colonna en Orsini. Met de steun van het volk groeide hij uit tot de populaire hervormer. De man die alles anders zou gaan doen. Maar tegelijkertijd zagen, eigenlijk hoorden we, ook de eerste spanningen ontstaan. Irene, Rienzi's zus, is verliefd op Adriano Colonna, de zoon van Rienzi's aardrivaal. Toch lijkt Rienzi's politieke revolutie op dit moment geslaagd. Hij staat op het hoogtepunt van zijn macht. Maar ja, niets is wat het lijkt. En precies daar gaan we nu verder. Want de vroegere machthebbers leggen zich natuurlijk niet zomaar neer bij hun nederlaag. Ze keren terug. En dit keer met een leger. Met Rienzi voorop verdedigt het volk zijn stad. Ze winnen de veldslag, maar betalen daarvoor een enorme prijs. Talloze mensenlevens. En langzaam wordt daarmee ook de keerzijde van die revolutie zichtbaar. Rienzi zelf begint bovendien te veranderen. Zijn aanvankelijke idealisme maakt steeds meer plaats voor zelfoverschatting. Hij raakt vervreemd van de mensen om zich heen en verliest langzaam maar zeker het vertrouwen van vrienden en bondgenoten. Het begin van zijn ondergang is ingezet. En ondertussen komt zijn zus Irene steeds verder klem te zitten tussen haar broer en de man van wie ze houdt. Die droom van een nieuwe, rechtvaardige samenleving begint langzaam uit elkaar te vallen. De grote veldslag wordt door het Festspielorkest begeleid met plechtige, bijna hymneachtige fanfares. En Wagner doet daar nog een schep bovenop. Hij zet een extra militaire kapel in met extra koperblazers en slagwerk. Wel nu dan, noodlot, ga uw gang, klinkt het in deze derde acte. De derde acte van Rienzi.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Dat was de derde acte van Rienzi. De vroege, grootse en uiteindelijk tragische opera in vijf bedrijven van Richard Wagner vanuit Bayreuth. Het koor, orkest en solisten van de Bayreuther Festspielen onder leiding van Nathalie Stutzmann. Zometeen het slot van de opera, acte 4 en 5. En inmiddels begint de wereld van Rienzi echt in elkaar te storten. Het volk dat hem ooit aan de macht hielp, keert zich nu tegen hem. Er blijft uiteindelijk eigenlijk nog maar één iemand over die hem onvoorwaardelijk trouw is. Zijn zus Irene. Wanneer het Capitool wordt belegerd, weigert zij haar broer te verlaten. In de gangbare ensenering wordt het gebouw uiteindelijk door de menigte in brand gestoken en komen Rienzi, Irene en Adriano om. Maar in Bayreuth pakken de regisseurs het net even anders aan. Die enorme, bijna aan Götterdämmerung herinnerende vlammenzee waarin het Capitool ten onder gaat, moeten we er dit keer zelf bij denken. In deze versie maken Rienzi en zijn zus Irene er zelf een einde aan. En Adriano? Die ontspringt de dans.

hierher beschieden. Ecco auf!

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Het slotapplaus van Rienzi uit Bayreuth. De uitvoering van vanavond in het Zomeravondconcert was de première van afgelopen 26 juli uit het Festspielhaus in Bayreuth. Als soliste de Oostenrijkse tenor Andreas Schager als Rienzi. Irene, zijn zus, gezongen door de Zwitserse sopraan Gabriela Scherer. De Duitse bas Andreas Bauer Canabas als Stefano Colonna. En de rol van diens zoon Adriano, die Wagner dus schreef voor een vrouwelijke stem, hier gezongen door de Amerikaanse mezzosopraan Jennifer Holloway. Michael Nagy, een Duitse bariton met Hongaarse roots, is en was Paolo Orsini. Verder Vitali Covaglio als kardinaal Raimondo, Matthias Stier als Baroncelli, Michel Kupfer-Radecki als Cecco del Vecchio en Victoria Random als vredesbode. Het koor van de Bayreuther Festspielen was ingestudeerd door koordirigent Thomas Eiter de Lint, het orkest van de Bayreuther Festspielen en alle anderen stonden onder leiding van niemand minder dan Nathalie Stutzmann. En daarmee komt er een einde aan Rienzi van Richard Wagner, een opera die bijna twee eeuwen na zijn ontstaan voor het eerst een officiële plek kreeg op het festival dat Wagner zelf oprichtte. Zometeen, na 11, neemt Anne-Maartje Limmerijs het van me over met VPRO's Vrije Geluiden. Voor nu, dank voor het luisteren. Ik wens je nog een heerlijke zomeravond en alvast een goede nacht.

0: NPO Klassiek. Panorama Zondag met Hans Smit.
1: Zes gesprekken uit het afgelopen seizoen klinken deze zomerweken nog een keer uit je radio.
2: Wat mooi dat er nog zo'n programma is op de Nederlandse radio waar je zo rustig de tijd hebt om te praten.
1: Deze week Parkinson-professor Bas Bloem over het belang van kunst.
2: Ik denk dat kunst kan bijdragen aan de volksgezondheid.
1: De kracht van muziek.
2: Ja, daar kan ik helemaal verliefd naar luisteren. Het is echt prachtig.
1: En de schoonheid van een modelspoorbaan.
2: Het is een stuk kunst. Het is industrial design.
0: Panorama Zondag. Morgenavond van 6 tot 8. Hier op NPO Klassiek. Ster.
3: Wereldberoemde strijkkwartetten en jong talent bij de Zeister Muziekdagen. Kom luisteren naar het Belchia Quartet, Ruistal Quartet, Schumann Quartet, Karel Kraaijhoff en nog veel meer. Geniet van de zomerse festivalsfeer bij de Zeister Muziekdagen. Van 18 tot en met 29 augustus.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: 12 dagen lang topmuzici en jong talent. Zeistermuziekdagen.nl.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Bezoek de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen. 400 jaar leven in de brouwerij. Treed binnen in zijn wereld vol humor en chaos en ontdek hoe zijn gezin, vrienden en kroeg zijn grootste inspiratie waren. Nu te zien in Museum de Lakenhal in Leiden.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
8: Varend voor de kust van Lelystad, fietsend door de Noordoostpolder en dan muziek. Deze zomer klinkt klassieke muziek op onverwachte plekken door heel Flevoland. Dit is Festival Via Musica. Met Hannes Minnaar, de nagelnieuwe Atlasband en andere steengoede artiesten. Van 13 tot en met 16 augustus. Tickets op festivalviamusica.nl.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de provincie British Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. De dunbevolkte regio staat bekend om wijnproductie en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen om het leven gekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 van de slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in bergachtig en dichtbebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. Volgens een Braziliaanse krant waren de slachtoffers leden van een familie van 6 die zich voor een helikopterrondvlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Hongarije heeft de regerende Tisza-partij een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, die tot 2011 de voorzitter was van het Hoge Rechtshof. Dinsdag is de stemming, maar die lijkt een formaliteit, omdat de regering van premier Magyar een absolute meerderheid heeft. Baka werd destijds ontslagen als hoogste rechter nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. Vorige maand nam de vorige president, een bondgenoot van Orbán, gedwongen ontslag. Een drone is vanochtend het luchtruim van Bulgarije ingevlogen en vlak bij de grens met Roemenië ontploft. Niemand raakte gewond. Bulgarije zei eerst niet te weten wat voor drone het was, maar maakte later bekend dat de drone waarschijnlijk van een type was dat door Oekraïne wordt gebruikt om Russische drones en raketten af te leiden. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. Een agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met daaraan vast een caravan. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde een inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen en werd 3 kilometer verderop teruggevonden. De inzittenden zijn spoorloos. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Het weer, helder en het koelt snel af vannacht naar 10 tot 18 graden. Lokaal is er kans op mist. Morgen overdag veel zon, afgewisseld met wat wolkenvelden. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ster. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Zomer in Twente. Vol kleurrijke muziek op landgoederen, in kastelen, kerken en onder de open hemel. Eind augustus klinkt weer het Stiftfestival met veel kamermuziek, festivalcomponist Petrus Vasks, Fion, Ellen ten Damme, tango en zoveel meer. Mijn naam is Daniel Roland en ik nodig jullie van harte uit. Alle info op Stift Music Festival.
0: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
3: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: 19 tot 23 augustus, Wagner-Vierdaagse Heiliglandstichting. Opera en muziek in de bossen bij Nijmegen. Tickets, wagnervierdaagse.nl.
3: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Radio Klassiek. VPRO. Vrije geluiden met Melchior Huurdeman.
8: Hallo. Welkom bij dit laatste weekend zonder Annemaatje. Ik heb niet zozeer een thema voor deze twee avonden, maar ik heb mezelf voorgenomen om eens muziek te draaien die altijd in mijn brein ergens aanwezig is. Al vele jaren, uren, minuten en secondes. Melodieën die iedere dag wel een keer door mijn hoofd spoken. Soms zijn er periodes dat er melodieën 7 dagen in de week aanwezig blijven en daarna gelukkig weer verdwijnen en die weer plaatsmaken voor weer andere muziekfladden. Maar die fladden en hele melodieën zullen altijd weer een keer opdoemen in mijn brein. Wanneer dat is, dat weet ik nooit. Een goede, intelligente vriend zei ooit: muziek complimenteert het geheugen. Zoals dit. Toen ik dit voor het eerst hoorde, kon ik mijn oren niet geloven. Dit is geschreven door een barokcomponist. Het heet Le Chaos en is me altijd bijgebleven omdat ik wel hou van het net even anders doen. Muziek moet mij gewoon verrassen. Maar vooral het ongeloof treft me iedere keer weer. Luister mee naar Le Chaos uit Les Éléments van Jean-Ferry Rebel. En hij was een Franse violist en componist uit de barokperiode.

Het deel Le Chaos uit deze symfonie Nouvelle is ook wel het meest imponerend, omdat het met een akkoord begint dat bij de première in 1737 een overweldigende indruk op het publiek gemaakt moet hebben. Zelfs nu krijg je een ervaring die naar mijn mening te vergelijken is met wat je ondergaat als je de eerste keer een stuk van Louis Andriessen hoort of Also sprach Zarathustra van Strauss. Ik blijf even in de barok en schakel naar Jean-Philippe Rameau. Ik ben altijd een enorme aanhanger geweest van de uitvoeringen van het orkest van de 18e eeuw onder leiding van Frans Brugge. Een dirigent die waarachtig muziek maakte. Eerlijkheid stond voorop. Altijd als ik denk, hoe zou ik deze muziek uitbeelden, zie ik Brugge opdoemen met zijn karakteristieke armgebaren en de handen altijd in dezelfde positie. Wijsvinger tegen de duim en maar ademen en lange lijnen, korte lijntjes, boetserend. Hier twee deeltjes uit Le Bourriade van Rameau.

Een swingende Frans Brugge met orkestdelen uit Les Boreades van Jean-Philippe Rameau. En dat was zijn laatste opera die hij schreef over prinses Alphise en de liefde die botst met de wetten van Boreas, de windgod. Oh, en dan vergeet ik bijna dat goddelijk stukje met de windmachine. Hier is het.

Dat was Entr'acte Levant. Nog een keer Frans Brugge met zijn orkest van de 18e eeuw. Een melodie die stevast in mijn hoofd terugkomt is deze van Brahms. Hoe krijg je het verzonnen? Dit zijn echt van die knieënknikkers. We gaan luisteren naar een gelijkwaardige muzikale dialoog tussen viool en piano. Maar toch denk ik dat Brahms maar één doel had en dat was: laat die viool zingen. Hier het eerste deel uit de eerste vioolsonate van Johannes Brahms, gespeeld door Andrew Wan en Charles Richard Hamelin. Een nieuwe opname uit 2026.

Het eerste deel uit de eerste vioolsonate van Johannes Brahms, gespeeld door Andrew Wan en Charles Richard Hamelin. Een nieuwe opname was dat uit 2026. De eerste keer dat ik als pianospelend kind moderne muziek hoorde, zal ik nooit vergeten. Ik was een diehard Maurizio Pollini-fan. Alles wat de Italiaanse meesterpianist uitbracht op Deutsche Grammophon, moest ik hebben. En de platen kostten toentertijd 25 gulden en dat was niet niks. En Wagenaar aan de Oude Gracht in Utrecht bestond gelukkig nog. Op de nieuwe Pollini stond werk van Anton Webern. Daar had ik nog nooit van gehoord. De woorden van de verkoper klinken nog na. Ik hoop dat je dit mooi gaat vinden, jongen. Draai het thuis een aantal keer en je zult de variaties voor de rest van je leven koesteren. Belangrijk is dat Webern dit stuk niet zag als een oefening in kille abstractie. De allereerste pagina staat vol met aanwijzingen die duiden op een zeer expressieve muziek. Cool gepassioneerde lyriek wilde hij en molto espressivo. En altijd bewust van zijn muzikale erfgoed vergeleek Webern het eerste deel met een laat intermezzo van Brahms en het tweede deel met de Badinerie uit de Bachs orkestsuite nummer 2. Het resultaat is muziek die zowel voor luisteraar als uitvoerder uitdagend is, maar ook buitengewoon lonend. Hier is een lievelingswerk van Anton Webern, de variaties voor piano op 27 in 3 delen. Zeer mezig, zeer snel, ruhig, fließend.

Je luisterde naar Maurizio Pollini met de variaties opus 27 van Anton Webern, gecomponeerd rond 1935. Extreem gevarieerd, zou je kunnen zeggen. Hoe je met weinig noten heel veel kunt zeggen. Oh ja, mijn brein. Deze muziek ligt altijd voorhanden als de dagen zich afwisselen tussen zakkende wenkbrauwen en gekrulde wenkbrauwen. Licht en donker wisselen elkaar zo mooi af in de Pulcinella-suite van Stravinsky. Maar het licht wint altijd. De Pulcinella-suite van Stravinsky, hier gedirigeerd door Leonard Bernstein en de New York Philharmonic. Twee delen. We beginnen met donker.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Leonard Bernstein met twee delen uit de Pulcinella Suite van Stravinsky. Het is echt een stuk om helemaal te beluisteren. De Pulcinella is een werk voor kamerorkest uit 1922 van Igor Stravinsky. Het stuk duurt ongeveer 22 minuten en is gebaseerd op muziek uit zijn gelijknamige ballet uit 1920. Stravinsky speelde Leentje Buur bij 18e eeuwse Italiaanse componisten zoals bij Giovanni Battista Pergolesi, maar bewerkte dat zoals alleen hij dat kon. En dan nu het bruggetje. Het verschil tussen Bernstein's Maria, Maria en Puccini's Mario, Mario is wellicht groot. Maar toch, een stuk wat mijn geest het meest kwelt is zonder twijfel de slotscène van de eerste acte in de opera Tosca van Puccini. De avond van 18 september 2025 in Amsterdam zal ik nooit meer vergeten. Ik bezocht mijn meest geliefde opera, Tosca, maar ik had haar nog nooit live gezien. En toen dus wel bij de Nationale Opera. Tosca, hoe groter het leed, des te groter de liefde. Ik zal mijn bezweten en betraande shirt nog lang bewaren en misschien wel inlijsten. Na het geluksgevoel van een voor mij zeer geloofwaardige Floria Tosca was ook de slotscène uit de eerste acte debet aan dat natte shirt. Het Te Deum. Politiechef Scarpia zong. En achter hem doemde een barok triptiek op, waarin de hoofden van het koor in het doek waren verwerkt. Levende hoofden van echte koorleden. Het doek bewoog naar voren en naderde Scarpia. Het was niet te doen. Een herinnering voor altijd. Hier is een uitvoering van de slotscènes uit de eerste acte van Tosca, maar dan door Maria Callas en onder andere Tito Gobbi en dirigent Georg Prettre. Een opname uit 1965. Morgenavond weer verder. Slaap lekker.

0: NPO Klassiek. Podcast. Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer
1: Klassiek. Deze week het tweede pianoconcert van Sergei Rachmaninov. Dit stuk had nooit geschreven kunnen worden zonder de 19e-eeuwse Dr. Phil.
2: Psychiater Nikolai Daal.
1: Ja.
2: En daar kan hij zijn hart luchten. En als ik nu kijk naar de eerste pagina van zijn tweede pianoconcert, dan staat het opgedragen aan monsieur Nikolai Daal.
1: Oh, prachtig.
0: Luister naar de nieuwe podcast Al dit wil meer klassiek. Nu op nporklassiek.nl en in de NPO Luister-app.
3: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Nu te zien in Museum Belvedere. Nature in Motion. Laat je meevoeren door de kracht, energie en beweging in het werk van Wilhelmina Barnes Graham. Een van de belangrijkste vertegenwoordigers van het Britse modernisme. Nature in Motion is nog tot en met 20 september te zien in Museum Belvedere in Oranjewoud.

0: NPO Klassiek. Dat voel je.
1: Middernacht, het begin van zondag 9 augustus. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de provincie Brits-Columbia in het westen van Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand. Duizenden mensen in de buurt van het Okanagan-meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidt zich snel. Een gebied van zo'n 95 vierkante kilometer zou zijn getroffen. Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. De dunbevolkte regio staat bekend om de productie van wijn en fruitteelt. Veel boerenbedrijven lopen gevaar. In Brazilië zijn 4 mensen omgekomen bij een helikopterongeluk in de buurt van Rio de Janeiro. Volgens Braziliaanse media zijn 3 slachtoffers Colombiaanse toeristen. De 4e dode zou de piloot zijn. Het toestel stortte neer in een bergachtig en dicht bebost gebied bij Vista Chinesa, een populair uitzichtpunt over Rio. De slachtoffers zouden leden zijn van een familie van 6 die zich voor een helikoptervlucht had opgesplitst in 2 groepen. In Uden in Noord-Brabant is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond. Bij Volkel zagen agenten de auto rijden met een caravan erachter. Nadat de bestuurder een stopteken had genegeerd, koppelde 1 inzittende de caravan los en ging de auto er vandoor. In Uden reed hij in op de politiewagen. De inzittenden zijn inmiddels spoorloos. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer. Vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Klassiek. De nacht.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

Je bent afgestemd op NPO Radio 4 Concerten. Deze stream zal binnenkort ophouden te bestaan. Wil je blijven genieten van de mooiste klassieke muziek? Stem dan zelf alvast af op NPO Klassiek. Wil je weten welke link je in je player kunt gebruiken? Ga dan naar npoklassiek.nl/streams.

NPO Klassiek houdt je gezelschap in De Nacht. Wil je weten welke muziek je hoort? Kijk op npoklassiek.nl.